Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg.

0: gekraakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer vandaag vooral in het oosten en noordoosten steeds.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ilma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels in Centrum Hoofddorp vanaf 1 oktober... en zondagmiddag podium Battenverdorp krijgt doorstart. Vanaf donderdag 1 oktober gelden nieuwe parkeerregels in het centrum van Hoofddorp. In een groter deel van het centrum wordt betaald parkeren ingevoerd... van 9 uur in de ochtend tot 9 uur in de avond. Bijna overal geldt dan een uurtarief van €2,30 voor parkeren op straat. Het B- en C-tarief en de blauwe zone verdwijnen grotendeels. Op de Kruisweg blijft kort parkeren voor winkelbezoekers mogelijk. Parkeren in een garage wordt goedkoper dan op straat. Zo moet er meer ruimte overblijven voor bewoners met een vergunning. Bestaande vergunningen blijven geldig en de kosten voor bewoners veranderen niet. Het zondagmiddagpodium in Battenverdorp gaat door. Maatvast en Meerwaarde nemen de organisatie op zich nadat Meerwaarde niet op dezelfde manier kon doorgaan. De vaste vrijwilligers en de programmeur blijven betrokken. Van oktober tot en met april zijn er maandelijks concerten in Dorpshuis Battenverdorp, telkens op de eerste zondag van de maand. De middagen trekken gemiddeld zo'n 75 bezoekers, vooral ouderen. Het KLM-orkest opent het seizoen op zondag 4 oktober om 2:30 en de koffie staat vanaf 2:00 klaar. De entree is inclusief een drankje. Meer informatie en aanmelden kan via dorpshuisbattenverdorp@maatvast.nl. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen naar het oosten wegtrekkende buien en het wordt snel droog. Geleidelijk aan gaat het in de komende periode opklaren en komen er vooral in de middag zonnige perioden en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer op naar 20 graden en er gaat een matige zuidwestenwind draaien, rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Ondernemend Hoofddorp viert 50-jarig bestaan en Deltares brengt gevolgen van extreme regenval in Haarlemmermeer in kaart. Ondernemend Hoofddorp bestaat 50 jaar. De vereniging werd op 6 oktober 1976 opgericht door 3 lokale winkeliers. Inmiddels stelt ze leden uit uiteenlopende sectoren, van MKB'ers en ZZP'ers tot bedrijven met internationale banden. Het jubileum wordt gevierd in de Arendshoeve in Aalsmeerderbrug, met vooraf de 13e Haarlemmermeers Ondernemerscongres. En het thema is de kunst van het loslaten. Voorzitter Dick Hulsebos, sinds 2014 in functie, geeft binnenkort de voorzittershamer door. Volgens hem blijft de vereniging waardevol als ontmoetingsplek voor ondernemers. Er mag veel zijn veranderd, maar samen sterker, dat blijft. Bij extreme regenval kunnen naar schatting bijna 1200 inwoners van Haarlemmermeer tijdelijk niet met de auto van huis. Dat blijkt uit een analyse van kennisinstituut Deltares op de Klimaateffectatlas. Het is het hoogste aantal in Noord-Holland. Het onderzoek gaat uit van een uitzonderlijke bui van 200 mm in 48 uur. 10 centimeter water op de weg is dan al genoeg om auto's te hinderen. Lopen of fietsen lukt vaak nog wel. Volgens Deltares zijn er oplossingen, zoals wegen die beter bestand zijn tegen zware regen en noodvoorraden op kwetsbare plekken. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen naar het oosten wegtrekkende buien en het wordt snel droog. Geleidelijk aan gaat het in de komende periode opklaren en komen er vooral in de middag zonnige perioden en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer op naar 20 graden en er gaat een matige zuidwestenwind draaien, rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio. Non-stop muziek. Ja.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door? Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
3: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten.
2: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
4: You can hear it melting. And that's also very impressive to me because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
2: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat.

te bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan?

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Marechaussee en brandweer oefenen in leegstaande woningen in Hoofddorp en hulp bij aanvraag kindpakket in bibliotheek Hoofddorp. Het drugsteam Schiphol van de Koninklijke Marechaussee heeft de afgelopen weken geoefend in een leegstaande woning aan de Oranjestraat in Hoofddorp. Woningcorporatie IJmeren stelde de woning beschikbaar zodat het team zo realistisch mogelijk invallen en aanhoudingen kon trainen. Acteurs speelden de rol van verdachten. Ook de brandweer houdt oefeningen in de woning. Daarbij komt regelmatig rook uit het raam. Dat hoort bij de training. De buurt was vooraf op de hoogte. De woning wordt op termijn gesloopt voor nieuwbouw, waardoor woningzoekenden niet worden benadeeld. Gezinnen in Haarlemmermeer met een laag inkomen en kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen in Bibliotheek Hoofddorp Centrum gratis hulp krijgen bij het aanvragen van het kindpakket. Vrijwilligers van Stichting Leergeld Haarlemmermeer houden daar spreekuur. Het kindpakket bevat regelingen voor bijles, sport, muziek en cultuuractiviteiten, een laptop of een Chromebook en schoolkosten. Het spreekuur is op woensdag en vrijdag van 10 tot 1 op de tweede etage. Een afspraak maken is verplicht, lidmaatschap van de bibliotheek niet. Er is ook hulp in het Arabisch. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen naar het oosten wegtrekkende buien en het wordt snel droog. Geleidelijk aan gaat het in de komende periode opklaren en komen er vooral in de middag zonnige perioden en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer op naar 20 graden en er gaat een matige zuidwestenwind draaien, rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
3: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
2: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet. De verdachten zijn gevlucht. Een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Krista Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
4: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
2: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Door de Talk Talk. It's my life.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er sportnieuws is, maar ook leuke activiteiten uit Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Onder meer van Temper City, van U2. Maar nu eerst Sarah Larsson, Midnight Sun.

0: U2 hoorde je, de band bestaat inmiddels alweer 50 jaar. Stuck in a moment, you can get out of it.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Mocht je een leuke anekdote weten, horen we het graag. Hier is Orkestro Menjubis in het dag.

0: Ben Lanclesot met Soul Man.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Tijdens een zware elektrische ontlading in een zandduin in Nebraska in 2008... smolt het zand samen tot een vulgoriet van 2 meter lang. Door de extreme hitte ontstond er een zeer zeldzaam quasikristal met een 12-voudige symmetrie. Wetenschappers dachten voorheen dat zo'n structuur in normale kristallen onmogelijk was.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
7: Nieuwe parkeerregels in Centrum Hoofddorp vanaf 1 oktober... en zondagmiddagpodium Battenverdorp krijgt doorstart. Vanaf donderdag 1 oktober gelden nieuwe parkeerregels in het centrum van Hoofddorp. In een groter deel van het centrum wordt betaald parkeren ingevoerd... van 9 uur in de ochtend tot 9 uur in de avond. Bijna overal geldt dan een uurtarief van €2,30 voor parkeren op straat. Het B- en C-tarief en de blauwe zone verdwijnen grotendeels. Op de Kruisweg blijft kort parkeren voor winkelbezoekers mogelijk. Parkeren in een garage wordt goedkoper dan op straat. Zo moet er meer ruimte overblijven voor bewoners met een vergunning. Bestaande vergunningen blijven geldig en de kosten voor bewoners veranderen niet. Het zondagmiddagpodium in Battenverdorp gaat door. Maatvast en Meerwaarde nemen de organisatie op zich nadat Meerwaarde niet op dezelfde manier kon doorgaan. De vaste vrijwilligers en de programmeur blijven betrokken. Van oktober tot en met april zijn er maandelijks concerten in Dorpshuis Battenverdorp, telkens op de eerste zondag van de maand. De middagen trekken gemiddeld zo'n 75 bezoekers, vooral ouderen. Het KLM-orkest opent het seizoen op zondag 4 oktober om 2:30 en de koffie staat vanaf 2:00 klaar. De entree is inclusief een drankje. Meer informatie en aanmelden kan via dorpshuisbattenverdorp@maatvast.nl. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er komen naar het oosten wegtrekkende buien en het wordt snel droog. Geleidelijk aan gaat het in de komende periode opklaren en komen er vooral in de middag zonnige perioden en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer op naar 20 graden en er gaat een matige zuidwestenwind draaien, rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
8: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio. Ruud Kroes.

0: Superstar hoorde je van Jamella.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van meer radio.
0: Corona, die vraagt dit nummer aan van Acta en de Munich. Groot fan is ze. Maar waarom ze hem aanvraagt, ja, dat schrijft ze er niet bij. Hier is de kapitein, deel 2, Acta en de Munich voor Corona.

0: Ed Sheeran hoorde je met Sing.
1: Een bijzonder bericht.
0: Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat mensen die tweetalig zijn vaak verschillende persoonlijkheidskenmerken vertonen afhankelijk van de taal die ze spreken. Veel mensen geven bijvoorbeeld aan dat ze zich in het Engels veel extraverter en relaxter voelen, terwijl ze in hun moedertaal, zoals Duits, verbaal, directer of serieuzer uit de hoek kunnen komen.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Eerst de klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Weel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
1: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
3: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
1: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
1: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. We zijn aanbeland in het tweede uur. Tweede uur zijn we begonnen met Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Wat kun je verwachten de komende uur? Bijzondere berichten. We hebben sportnieuws, leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard muziek. Wat dacht je van Kelly Roman, Kansas, Joelle Corrie. Maar nu eerst Bruno Mars, Risk It All.

0: Joelle Corry was dat met Bed.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de Keukenkampioen-divisie. Op vrijdag Helmond Sport tegen koploper Heracles. Op zaterdag Topos MVV Maastricht, Vitesse NAC Breda, RKC Waalwijk Emmen, Eindhoven De Graafschap, FC Den Bosch, FC Dordrecht en Almere City Volendam. En op zondag is er een Limburgs onderrondje VVV tegen Rode JC.

0: Sixpence, Nan de Richer, Kiss Me.
1: Opvallend nieuws.
0: De wereldberoemde gorilla Harambe bleek al op jonge leeftijd een gezinsdrama te hebben meegemaakt. Toen hij pas 2 jaar oud was, kwamen zijn moeder, zijn broertje van 11 maanden en zijn halfzusje om het leven. Dit gebeurde door een chloorgasvergiftiging, nadat een container met chloor te dicht bij een kachel was achtergelaten.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Ondernemend Hoofddorp viert 50-jarig bestaan en Deltares brengt gevolgen van extreme regenval in Haarlemmermeer in kaart. Ondernemend Hoofddorp bestaat 50 jaar. De vereniging werd op 6 oktober 1976 opgericht door 3 lokale winkeliers. Inmiddels telt ze leden uit uiteenlopende sectoren, van MKB'ers en ZZP'ers tot bedrijven met internationale banden. Het jubileum wordt gevierd in de Arendshoeve in Aalsmeerderbrug, met vooraf de 13e Haarlemmermeers ondernemerscongres. En het thema is de kunst van het loslaten. Voorzitter Dick Hulsebos, sinds 2014 in functie, geeft binnenkort de voorzittershamer door. Volgens hem blijft de vereniging waardevol als ontmoetingsplek voor ondernemers. Er mag veel zijn veranderd, maar samen sterker, dat blijft. Bij extreme regenval kunnen naar schatting bijna 1200 inwoners van Haarlemmermeer tijdelijk niet met de auto van huis. Dat blijkt uit een analyse van Kennisinstituut Deltares op de Klimaateffectatlas. Het is het hoogste aantal in Noord-Holland. Het onderzoek gaat uit van een uitzonderlijke bui van 200 mm in 48 uur. 10 centimeter water op de weg is dan al genoeg om auto's te hinderen. Lopen of fietsen lukt vaak nog wel. Volgens Deltares zijn er oplossingen, zoals wegen die beter bestand zijn tegen zware regen en noodvoorraden op kwetsbare plekken. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen naar het oosten wegtrekkende buien en het wordt snel droog. Geleidelijk aan gaat het in de komende periode opklaren en komen er vooral in de middag zonnige perioden en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer op naar 20 graden en er gaat een matige zuidwestenwind draaien, rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Mark Noffler, What It Is.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: In C. Hoofddorp kun je een collegereeks volgen over de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Aan de hand van duidelijke voorbeelden en praktische toepassingen zie je wat AI is, waar we dagelijks tegenkomen, en wat het voor ons leven en samenleving kan betekenen. De colleges gaan van uitleg over de basis en het ontstaan tot de filosofische en ethische vraagstukken die erbij komen kijken. Eva Kool, student-docent, hoopt in de colleges naast uitleg en diepgang ook wat vertrouwdheid met AI en minder zorgen te geven. De reeks bestaat uit 4 colleges die ook los te bezoeken zijn. Donderdag 1 oktober om 19:30 aan het Raadhuisplein in Hoofddorp.

Dat is Spendo Ballet met True. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Stella Lefty. Basten, fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Gaston Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meernieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Marechaussee en brandweer oefenen in leegstaande woningen in Hoofddorp en hulp bij aanvraag kindpakket in bibliotheek Hoofddorp. Het drugsteam Schiphol van de Koninklijke Marechaussee heeft de afgelopen weken geoefend in een leegstaande woning aan de Oranjestraat in Hoofddorp. Woningcorporatie IJmeren stelde de woning beschikbaar zodat het team zo realistisch mogelijk invallen en aanhoudingen kon trainen. Acteurs speelden de rol van verdachte. Ook de brandweer houdt oefeningen in de woning. Daarbij komt regelmatig rook uit het raam. Dat hoort bij de training. De buurt was vooraf op de hoogte. De woning wordt op termijn gesloopt voor nieuwbouw, waardoor woningzoekenden niet worden benadeeld. Gezinnen in Haarlemmermeer met een laag inkomen en kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen in Bibliotheek Hoofddorp Centrum gratis hulp krijgen bij het aanvragen van het kindpakket. Vrijwilligers van Stichting Leergeld Haarlemmermeer houden daar spreekuur. Het kindpakket bevat regelingen voor bijles, sport, muziek en cultuuractiviteiten, een laptop of een Chromebook en schoolkosten. Het spreekuur is op woensdag en vrijdag van 10 tot 1 op de tweede etage. Een afspraak maken is verplicht. Lidmaatschap van de bibliotheek niet. Er is ook hulp in het Arabisch. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen naar het oosten wegtrekkende buien en het wordt snel droog. Geleidelijk aan gaat het in de komende periode opklaren en komen er vooral in de middag zonnige perioden en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer op naar 20 graden en er gaat een matige zuidwestenwind draaien. Rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: De Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage VIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels in Centrum Hoofddorp vanaf 1 oktober... en zondagmiddag podium Battenverdorp krijgt doorstart. Vanaf donderdag 1 oktober gelden nieuwe parkeerregels in het centrum van Hoofddorp. In een groter deel van het centrum wordt betaald parkeren ingevoerd, van 9 uur in de ochtend tot 9 uur in de avond. Bijna overal geldt dan een uurtarief van €2,30 voor parkeren op straat. Het B- en C-tarief en de blauwe zone verdwijnen grotendeels. Op de Kruisweg blijft kort parkeren voor winkelbezoekers mogelijk. Parkeren in een garage wordt goedkoper dan op straat. Zo moet er meer ruimte overblijven voor bewoners met een vergunning. Bestaande vergunningen blijven geldig en de kosten voor bewoners veranderen niet. Het zondagmiddagpodium in Battenverdorp gaat door. Maatvast en Meerwaarde nemen de organisatie op zich nadat Meerwaarde niet op dezelfde manier kon doorgaan. De vaste vrijwilligers en de programmeur blijven betrokken. Van oktober tot en met april zijn er maandelijks concerten in Dorpshuis Battenverdorp, telkens op de eerste zondag van de maand. De middagen trekken gemiddeld zo'n 75 bezoekers, vooral ouderen. Het KLM-orkest opent het seizoen op zondag 4 oktober om 2:30 en de koffie staat vanaf 2:00 klaar. De entree is inclusief een drankje. Meer informatie en aanmelden kan via dorpshuisbattenverdorp@maatvast.nl. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen naar het oosten wegtrekkende buien en het wordt snel droog. Geleidelijk aan gaat het in de komende periode opklaren en komen er vooral in de middag zonnige perioden en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer op naar 20 graden en er gaat een matige zuidwestenwind draaien, rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: BNS Maandag is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Ondernemend Hoofddorp viert 50-jarig bestaan en Deltares brengt gevolgen van extreme regenval in Haarlemmermeer in kaart. Ondernemend Hoofddorp bestaat 50 jaar. De vereniging werd op 6 oktober 1976 opgericht door 3 lokale winkeliers. Inmiddels stelt ze leden uit uiteenlopende sectoren, van MKB'ers en ZZP'ers tot bedrijven met internationale banden. Het jubileum wordt gevierd in de Arendshoeve in Aalsmeerderbrug, met vooraf de 13e Haarlemmermeers Ondernemerscongres. En het thema is de kunst van het loslaten. Voorzitter Dick Hulsebos, sinds 2014 in functie, geeft binnenkort de voorzittershamer door. Volgens hem blijft de vereniging waardevol als ontmoetingsplek voor ondernemers. Er mag veel zijn veranderd, maar samen sterker, dat blijft. Bij extreme regenval kunnen naar schatting bijna 1200 inwoners van Haarlemmermeer tijdelijk niet met de auto van huis. Dat blijkt uit een analyse van Kennisinstituut Deltares op de Klimaateffectatlas. Het is het hoogste aantal in Noord-Holland. Het onderzoek gaat uit van een uitzonderlijke bui van 200 mm in 48 uur. 10 centimeter water op de weg is dan al genoeg om auto's te hinderen. Lopen of fietsen lukt vaak nog wel. Volgens Deltares zijn er oplossingen, zoals wegen die beter bestand zijn tegen zware regen en noodvoorraden op kwetsbare plekken. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen naar het oosten wegtrekkende buien en het wordt snel droog. Geleidelijk aan gaat het in de komende periode opklaren en komen er vooral in de middag zonnige perioden en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer op naar 20 graden en er gaat een matige zuidwestenwind draaien, rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gemeente Haarlemmermeer presenteert begroting en laatste maand voor het NK Tegelwippen. De gemeente Haarlemmermeer heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Daarin staat hoeveel geld beschikbaar is en waaraan het wordt uitgegeven. Het college heeft de afspraken uit het nieuwe coalitieakkoord verwerkt. Vergeleken met eerdere financiële verwachtingen is de situatie verbeterd. Ook voor de jaren daarna lijkt de begroting vrijwel sluitend. Vanaf 2028 zijn er wel onzekerheden. Onder meer omdat de gemeente naar verwachting minder geld van het Rijk ontvangt. Voor 2027 zijn geen bezuinigingen of extra geld uit de reserves nodig. Om de begroting vanaf 2028 in balans te houden, zijn er wel maatregelen nodig. De gemeente blijft daarom kritisch kijken naar de inkomsten en de uitgaven. Het NK Tegelwippen gaat de laatste maand in. In oktober kunnen Nederlanders nog één keer de tuin vergroenen door tegels te verwijderen en daarvoor planten terug te zetten. Na de warme en droge zomer is dat volgens de organisatie juist een goed moment. De bodem is in het najaar nog warm en vochtig, waardoor planten goed kunnen wortelen en in het voorjaar kunnen groeien. Dit jaar komt bovendien een bijzondere mijlpaal in zicht. De 25 miljoenste tegel wordt naar verwachting in oktober gewipt. Wie deze tegel verwijdert, maakt kans op de gouden tuinkabouter en een tuinbon van 100 euro. NK Tegelwippen roept iedereen op in oktober nog mee te doen, dus ook inwoners van Haarlemmermeer. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode wegtrekkende buien en het wordt droog met steeds meer zonnige perioden. Het wordt ongeveer 20 graden en daarbij waait een matige zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm mine to be. Have I lost my head?

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Politiedoorzoekingen in Hoofddorp en pop-up winkel voor tweedehands kleding in winkelcentrum Viermeren. De politie heeft maandag 28 september op meerdere locaties in Hoofddorp, Diemen en Amsterdam doorzoekingen gedaan in het onderzoek naar het geweld in Overasselt op 1 september. Daarbij zijn verschillende gegevens, dragers en 2 vuurwapens gevonden, waaronder een automatisch wapen. In een woning waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij is de derde verdachte in de zaak. Zijn mogelijke rol wordt onderzocht door de eenheid landelijke opsporingen en interventies. Ook 2 andere Amsterdammers van 24 en 25 jaar zijn aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het geweld in Overasselt en zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. Van 9 tot en met 11 oktober opent het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer een pop-up winkel voor tweedehands kleding in winkelcentrum Viermeren in Hoofddorp. Met de actie wil het centrum het hergebruik van kleding onder een breder publiek stimuleren. Bezoekers kunnen tijdens de openingstijden kleding gratis ruilen of zonder iets in te leveren een kledingstuk meenemen. Per persoon mogen maximaal 3 kledingstukken worden geruild en 1 kledingstuk zonder ruil worden meegenomen. Ingeleverde kleding moet schoon, heel, geschikt zijn voor het seizoen en in goede staat zijn. Kinderkleding en ondergoed worden niet aangenomen. De pop-up is te vinden in de passage bij WeFashion, Marktplein 106-110... En de actie sluit aan bij de Week van de Duurzame Mode. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode wegtrekkende buien en het wordt droog met steeds meer zonnige perioden. Het wordt ongeveer 20 graden en daarbij waait een matige zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Actieplan uitbreiding elektriciteitsnet en opnieuw winst voor meer squash. Het elektriciteitsnet in Haarlemmermeer zit vol. Dat kan gevolgen hebben voor bedrijven die willen uitbreiden, maar ook voor nieuwe woningen, scholen en andere voorzieningen. De vraag naar elektriciteit groeit sneller dan het netwerk kan worden uitgebreid. Netbeheerder Tennet verwacht dat de problemen tot 2036 kunnen aanhouden. De gemeente komt daarom met een actieplan met 3 sporen. Zo wil Haarlemmermeer helpen bij het versnellen van de aanleg van nieuwe elektriciteitsstations en kabels. Ook wordt gekeken naar slimmer gebruik van het bestaande netwerk, bijvoorbeeld met energieopslag en energiehubs. Daarnaast wil de gemeente problemen bij woningbouw en bedrijfsuitbreiding eerder signaleren. Bij nieuwe plannen moet voortaan vanaf het begin rekening worden gehouden met de beschikbare energiecapaciteit. Meer Squash heeft ook de 3e wedstrijd in de Nederlandse Squash-eredivisie gewonnen. De Hoofddorpers versloegen woensdagavond in eigen huis van de streek Squash Utrecht met 11-4. Net als vorige week stonden Paul Kool, de nummer 2 van de wereld, Sten L en Jalmer Mols op de baan. Mols zette de thuisploeg op voorsprong met een 3-1 overwinning op Tom Hoevenaars. Daarna maakte Kool het karwei af. De Nieuw-Zeelander was in 3 games veel te sterk voor Alasdair Prott. L verloor zijn partij tegen Knut Hogervorst na een 2-0 voorsprong alsnog met 2-3. Meer Squash staat met 34 punten bovenaan, samen met Frans Ottenstadion. Op 28 oktober speelt de ploeg uit tegen Nota 96 Almere. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode wegtrekkende buien en het wordt droog met steeds meer zonnige perioden. Het wordt ongeveer 20 graden en daarbij waait een matige zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal 700.000 euro. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor 10,9 miljoen euro. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd 21,5 miljoen euro voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gemeente Haarlemmermeer presenteert begroting en laatste maand voor het NK Tegelwippen. De gemeente Haarlemmermeer heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Daarin staat hoeveel geld beschikbaar is en waaraan het wordt uitgegeven. Het college heeft de afspraken uit het nieuwe coalitieakkoord verwerkt. Vergeleken met eerdere financiële verwachtingen is de situatie verbeterd. Ook voor de jaren daarna lijkt de begroting vrijwel sluitend. Vanaf 2028 zijn er wel onzekerheden. Onder meer omdat de gemeente naar verwachting minder geld van het Rijk ontvangt. Voor 2027 zijn geen bezuinigingen of extra geld uit de reserves nodig. Om de begroting vanaf 2028 in balans te houden, zijn er wel maatregelen nodig. De gemeente blijft daarom kritisch kijken naar de inkomsten en de uitgaven. Het NK Tegelwippen gaat de laatste maand in. In oktober kunnen Nederlanders nog één keer de tuin vergroenen door tegels te verwijderen en daarvoor planten terug te zetten. Na de warme en droge zomer is dat volgens de organisatie juist een goed moment. De bodem is in het najaar nog warm en vochtig, waardoor planten goed kunnen wortelen en in het voorjaar kunnen groeien. Dit jaar komt bovendien een bijzondere mijlpaal in zicht. De 25 miljoenste tegel wordt naar verwachting in oktober gewipt. Wie deze tegel verwijdert, maakt kans op de gouden tuinkabouter en een tuinbon van 100 euro. NK Tegelwippen roept iedereen op in oktober nog mee te doen, dus ook inwoners van Haarlemmermeer. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode wegtrekkende buien en het wordt droog met steeds meer zonnige perioden. Het wordt ongeveer 20 graden en daarbij waait een matige zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Klaus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
4: Goedemiddag, goedenavond, hartelijk welkom lieve luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. Wij hebben er weer zin in. En wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Is het een directeur, een CEO of een leider of een bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder, coach? Gewoon een bijzonder interessante man of natuurlijk interessante vrouw, creatieve geest, BN'er. Wie is nou vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit bij mij vooraan, helemaal vooraan op de business seats. Lekker zacht, lekker weggezakt. En vandaag zit tegenover mij Wassily Safiris. Wat? Ja, Wassily Safiris. Hij zit hier gewoon live tegenover mij in de studio van Meer Radio. En wat doet die Wassily nu eigenlijk? Hij begeleidt mensen en organisaties bij het vinden van de betekenis en het verwezenlijken van hun dromen en doelen. Ja, dat klinkt een beetje zweverig. Nou, zo gaat de uitzending niet worden. Dat kan ik u verzekeren, want we willen alles van hem weten. Een man met een bijzonder verhaal. Hij is half Grieks, al 25 jaar ondernemer. En hij heeft zelf heel behoorlijke tegenslagen meegemaakt, maar ook overwonnen. Nogmaals, hij helpt anderen om hardnekkige problemen te transformeren en wezenlijke doelen te bereiken. Vandaag zit hij hier bij ons in de gezellige, romantische studio met de prachtige TL-lampen van Meer Radio. Dames en heren, groot applaus voor Wassily Zafiris.
5: Ja? Daar is hij achteraan.
6: Kijk, kijk. En dus je bent opgegroeid een beetje met twee culturen, neem ik aan.
5: Ja.
6: En wat heeft dat met jou gedaan?
5: Poeh. Nou, ja, heel veel. Want je moet je een beetje voorstellen, mijn vader sprak geen woord Nederlands. En ja. Mijn moeder, die ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn moeder die, als ze tv keek, en dan was mijn moeder alles aan het voorlezen voor mijn vader. In de hoop dat hij dan zo het Nederlands op ging pikken. Dus alle ondertiteling las ze voor, ja. Films en dat soort zaken. En ja, natuurlijk de Griekse cultuur. Dus die heb ik wel meegekregen. En die is toch wel een beetje anders dan de Nederlandse.
6: Wat rijker misschien ook wel.
5: Ja, misschien wel. Ja.
6: En, maar dat betekent ook, de Griekse taal, die beheers je natuurlijk.
5: Niet vloeiend, want mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik 8, 9 was.
6: En
5: ik heb mijn vader later, heb ik een hele goede band met hem gekregen. En hij is weer teruggegaan naar Griekenland.
6: Ja.
5: Mijn familie woont daar, dus ik kom daar heel veel.
6: Ja. Oké.
5: Ja.
6: Nou, dat maakt alweer heel veel duidelijk. Opgegroeid in Amsterdam?
5: Ja.
6: En wat heb je gedaan als middelbare school?
5: Nou, ik heb eerst de MAVO gedaan.
6: Ja.
5: En dat was eigenlijk tegen het advies in, maar...
6: Advies was hoger of lager?
5: Hoger.
6: Oké, okay. Kan ook.
5: Kan
6: alle kanten op.
5: Ja, nee, het advies was hoger, maar ik wilde per se waar mijn vriendjes gingen. Ik had natuurlijk ik wist van toeter nog blazen in Amsterdam-West. En mijn moeder, die was alleenstaand. Die was lang blij dat ik ergens op school terecht kwam, weet je wel. Dus eerst de MAVO heb ik afgemaakt. En toen ik daarvan afkwam, toen zei mijn moeder, wat wil je doen? Ik zei, nou, ik wil verder. En toen ben ik naar de haven gegaan. En dat afgemaakt. En toen wilde ik ook nog weer verder. Toen heb ik ateneum gedaan.
6: Kijk.
5: Ja.
6: Uiteindelijk kom je er.
5: Uiteindelijk kom je er, ja.
6: En ateneum is natuurlijk een prachtige studie. Jammer, dan krijg je geen Latijn en Grieks. Dat is gymnasium. Daarna?
5: Ja, daarna ben ik fysiotherapie gaan studeren.
6: Oké.
5: Ja, dat heb ik ook afgemaakt. En daarna ben ik meteen haptonomie gaan studeren. En toen ging ik in Amsterdam in de praktijk werken.
6: En dat heb je lang gedaan, dat in die praktijk werken?
5: Nou nee, niet zo heel erg lang eigenlijk. Want ik denk na een jaar of 4 of zo werd ik ontslagen. Dat was een van mijn hoogtepunten.
6: Daar willen we alles van horen. Hoe ging dat? Wassily, nou, ja, kijk, ontslagen!
5: Ja nee, dat was echt wel... Kijk, toen was het een drama, zou ik maar zeggen. Maar nu kijk ik daar op terug met heel veel plezier. Ook met een enorme positieve wending in mijn leven. Daardoor. Ja. Het verhaal zo, dit is de jaren 80,
6: ja.
5: Totaal geen werk. Ik was cum laude afgestudeerd als fysiotherapeut.
6: Ja.
5: En ik was de enige van de 500 afgestudeerde studenten in de regio of zo. Was ik een van de twee mensen die een baan aangeboden kreeg.
6: Bij Van Danzig of zo?
5: Nee, als fysiotherapeut.
6: Ja, die heette toch Van Danzig?
5: Oh ja, Van Danzig.
6: Ja, dat was een hele bekende.
5: Ja, dat, toen
6: was... Oh, die was van Ajax, hè? Daarom weet ik dat.
5: Ja. Maar goed, ik mocht meteen in praktijk in Amsterdam op de Nassaukade. Dan mocht ik mijn eigen ding runnen. En dat vond ik allemaal geweldig, want ik was helemaal begeisterd door dat vak. Maar na een paar jaar daar als fysiotherapeut zitten. Ik was cum laude afgestudeerd, maar niet omdat ik zo cool wilde doen. Maar omdat ik gewoon helemaal begeisterd was door het leren van al die dingen over de mens. En weet je wel. Dus ik haalde eigenlijk van nature hoge cijfers. Omdat ik gewoon al die boeken binnenste buiten keerde.
6: Ja.
5: En toen kwam ik eens in de praktijk. En toen moest ik gaan wandelen met oude dametjes. Wat op zich heel gezellig was.
6: Ja.
5: Weet je wel.
6: Ja.
5: Maar toen had ik zoiets van, ja, wat ben ik aan het doen? Weet je wel.
6: Ja.
5: Ik was me aan het verdiepen in allerlei...
6: Je was eigenlijk al een paar hoofdstukken verder.
5: Ja, toen ging ik eigenlijk enorm mijn werk versloffen. Nou, mijn inhoudelijke werk niet, maar het administratieve werk.
6: Ja.
5: En ik mocht die tent helemaal runnen, dus dat deed ik dan ook. Maar ik vergat de administratie op peil te houden.
6: Oké, en had dat ook nog iets met het uitgaansleven in Amsterdam te maken?
5: Nee.
6: Viel maar reuze mee.
5: Het was eigenlijk een soort onbewuste soort protest. Want ik durfde zelf eigenlijk geen ontslag te nemen.
6: Ja.
5: Want ik dacht, ten eerste was het een soort gezichtsverlies, weet je wel. Ja. Cum laude, enige van mijn jaar. En,
6: ja.
5: En het tweede was dat ik, dat was ook helemaal geen werk. En ik had ook helemaal geen alternatief. Maar ja, toen na anderhalf jaar of zo, toen kwam de eigenaar van de praktijk op bezoek met een heleboel mappen. En toen zei ze van, nou neem woensdagmiddag maar even vrij. Gaan we even kletsen. Ik zeg, nou prima.
6: Nou, geweldig. Nou, klaar met die opleiding, met dat werk. En maar toen zat je.

0: die ook niet werkte, die had helemaal geen werk, was helemaal niks.
1: Nee.
0: En in die periode dat ik dus helemaal niks had te doen, kwam er een droom eigenlijk van voor mijn studietijd terug, namelijk dat ik de wereld rond wilde reizen.
1: Ja.
0: En die werd ineens zo sterk dat ik dacht van, weet je wat, ik doe mijn huis weg, ik doe alles weg en ik ga weg.
1: En je had nog geen relatie of in die tijd?
0: Nou, vast wel. Geen vaste, maar ik had vast wel een relatie. wat er gebeurde is dat ik alles weg heb gedaan. Alle spullen bij mijn moeder in de schuur gezet.
1: Ja.
0: En gezegd van, nou, ik ga weg, ik weet niet of ik nog terugkom.
1: Nee. En dat je teruggekomen bent is ons duidelijk.
0: Ja, ja.
1: Maar je bent inderdaad de wereld over gaan zwerven.
0: Ja, ik ben 18 maanden naar Azië gegaan.
1: Oh, wat lekker zeg.
0: En daar in het rondgereisd, de wildernis in geweest, vulkanen beklommen, van alles gedaan. En toen ik terugkwam was mijn beste vriend in Londen gaan wonen. En toen kreeg ik een baan aangeboden in een ziekenhuis in Londen. En daar werd ik hoofd neurologie revalidatie in een academisch ziekenhuis. En daar heb ik 4 jaar gewoond en gewerkt. En daar ben ik weer opnieuw gaan studeren.
1: Maar dat is een serieuze job, was dat dus?
0: Ja, dat was echt. Ja, ja. En toen had ik echt het gevoel van, wauw, nu doe ik echt iets wat echt zinvol is. Ja.
1: Oh, wat goed.
0: Ja.
1: We gaan nog even door met je. Ja, ik bedoel niet dat het einde van het programma is. Hè, maar, en trouwens, als je zelf vragen hebt of dingen, dan moet je dat ook zeggen. Want soms heb ik hele slappe vragen. Maar ik probeer me enorm voor te bereiden. Dus we zitten in Londen. Eindelijk voel je dat je je studie kwijt kan in je werk. Mm-hmm. En daar heb je 4 jaar gezeten.
0: Ja.
1: En toen?
0: Ja. Nou ja, toen kwam ik in aanraking met... ik heb daar 2 dingen gedaan. Ik wilde eigenlijk weer wat doorleren. Dus toen ben ik naar de London School of Economics gedaan. Heb ik economie en filosofie gestudeerd. Omdat ik dacht van, ja, ik weet heel veel van menselijk lichaam en het brein, maar heel weinig van de maatschappij. Dus, dus dat ben ik gewoon puur gaan doen uit nieuwsgierigheid. Zo toen algemene ontwikkeling. En toen kwam ik met NLP in aanraking. Dat was een soort cursus, kon je daar doen.
1: NLP, en dat is?
0: Neurolinguïstisch programmeren.
1: Kijk. Even voor de luisteraars toch. Want we hebben luisteraars over de hele wereld. Die internet, maar vooral Haarlemmermeer.
0: Ja.
1: Maar wat betekent het eigenlijk precies? Als je het even makkelijk in makkelijke taal vertelt.
0: Nou ja, neurolinguïstiek betekent eigenlijk dat de taal die wij spreken... De theorie erachter is dat de taal die we spreken een reflectie is van je innerlijke ervaring. Dus van de dingen die je ziet, die je hoort en die je voelt. En dat heel letterlijk is. En dat als je daar goed naar leert luisteren, kun je mensen helpen om te verbeteren en te ontwikkelen en problemen op te lossen.
1: Ja.
0: Ik was daar meteen door begeisterd, want ik had zoiets van, dit is echt iets, een soort missing link voor mij.
1: Ja, ja. En het had toch weer met het menselijk brein, maar ook met het lichaam te maken. Precies. Natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Daar ben je gaan studeren. En waar was dat? In Engeland?
0: In Londen, ja.
1: In Londen,
0: ja.
1: Oké. En op een gegeven moment ben je klaar met die studie?
0: Ja, nou, het ging iets verder. Want ik was er zo door begeisterd geraakt dat ik vroeg op een gegeven moment aan de opleider van, wat is de beste plek in de wereld? Want ik was helemaal een soort los, weet je wel. Ik hoefde nergens vast te zijn. Dus ik zei, wat is de beste plek in de wereld waar ik dit kan leren? Toen zegt hij, nou, dan moet je naar Santa Cruz in Californië gaan, want daar is het ontstaan.
1: Ja.
0: En ik ben een half jaar gaan sparen en ik ben naar Santa Cruz vertrokken.
1: Daar gaan we straks alles over horen.
0: Ja.
1: We gaan, want je hebt al zoveel informatie gegeven. We gaan even naar muziek.
0: Ja.
1: Je mocht wat verzoekjes indienen.
0: Ja.
1: En als eerste plaatje heb je gevraagd het nummer Bright.
0: Ja.
1: Van wie?
0: Nou, ik moet heel eerlijk zijn.
1: Nou, Sarah.
0: Sarah, ja. Pigeon. Sarah Pigeon.
1: Pigeon.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Is toch duif, of niet?
0: Ja, absoluut, ja. He? Ja.
1: Zonder de duif.
0: Het leuke van dit nummer is dat ik heb het pas vorige week voor het eerst gehoord.
1: Oké.
0: Ja, en het is zo'n geweldig nummer. Als je een paar keer tot je door laat dringen, het is echt magisch goed gewoon.
1: Ja, ze zingt het normaal in het toneelstuk Stereophonic.
0: Ja.
1: En waar gaat het nou om? Er zit een moeilijke relatie in met een andere bandlid. Maar het heeft 2 kanten. Het in de schijnwerper staan.
0: Ja.
1: Dat je daar kracht uit kan halen, maar daar kan je je ook in verliezen. En dat hoor je allemaal in dit prachtige nummer. Exploring. Bright.
2: The music.

0: Nou, dat is even genieten. We hebben nu echt een beetje cultuur in de uitzending. Hartstikke fijn, Wassily. We zijn gebleven dat jij vanuit Londen kreeg het advies. Ik ga naar Santa Cruz.
1: Ja.
0: En dat ligt in?
1: In Californië.
0: Wauw. Ja, met de Beach Boys. Vertel, wat gaat daar gebeuren? Wat ging daar gebeuren?
1: Nou ja, ik ging naar de Universiteit van Santa Cruz om het vak te leren van degene die het ontwikkeld heeft.
0: Ja.
1: En dat is ook gebeurd. Dus, maar ik kon daar niet een heel jaar zitten, want het is veel te duur. Dus ik ging daar. In totaal ben ik 11 jaar lang een semester gegaan. Dus,
0: 11 jaar lang een semester?
1: Ja.
0: En hoe zat jouw leven dan in elkaar? We moeten je volgen. We willen je leren kennen.
1: Nou, zeker die eerste jaren woonde en werkte ik nog in Londen. Dus ik vloog terug en daar.
0: Wow.
1: Ik kon goed geld verdienen
0: in
1: Londen in mijn functie. En ik spaarde letterlijk alles op.
0: En je was nog vrijgezel in die tijd? Of waren de Londense...
1: Nou ja, ik had wel... ik was zeker vrijgezel, ja.
0: Ja?
1: Ik had wel vriendinnetjes, maar... Ik
0: vrijgezellig. Vrijgezel.
1: Ja. Dus, dus zo. En dat heb ik de hele tijd gedaan.
0: Maar 11 jaar lang, dat is echt heel lang.
1: Ja. En dat, ik ben op een gegeven moment... heb ik daar een certificering gehaald. En toen dacht ik van, ik ga... een eigen bedrijf, een internationaal trainings- en coachingsbedrijf opzetten.
0: Ja.
1: En dat is ook meteen gebeurd. Want ik zat natuurlijk op een internationale faculteit. Dus ik kende wereldwijd heel veel mensen.
0: En hoe oud was je toen? Even voor het beeld.
1: Even denken hoor. Ik denk dat ik ondertussen, laten we zeggen, 36 was.
0: Ja, oké. Okay. Dan klopt het allemaal.
1: Ja.
0: Toen heb je dus een bedrijf opgericht. En dat is Meaningful Performance? Of?
1: Nou, dat is eigenlijk de meer de tagline, weet je wel.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk wat ik in essentie wil doen.
0: Ja.
1: Maar dat is gewoon Wassily Coaching en Training, internationaal.
0: Okay.
1: Dus, en toen ben ik internationaal eigenlijk in eerste instantie heel veel veranderwerk gaan doen in organisaties.
0: Ja.
1: Via mijn netwerk in Santa Cruz.
0: Ja.
1: En daar heb ik heb grote transformatieprocessen gedaan met Pentax in Europa en nou ja, allerlei grote bedrijven.
0: Pentax was van de camera's toch?
1: Ja,
0: mooi merk. Ja.
1: Ja.
0: En veranderingsprocessen, dat betekent dat er een bijvoorbeeld in een bedrijf een cultuurverandering plaats moet vinden.
1: Ja.
0: Of denken jullie wel vanuit de klant en dat soort dingen allemaal? Van...
1: Precies, ja. Ja, Pentax was in die tijd was in de overgang van analoog naar digitaal. Weet
0: ja.
1: En dat was een beetje een spannend moment. Hoe gaan we dat allemaal doen?
0: Ja.
1: En toen werden we benaderd door de Japanse directie... om een Europese reïntegratie op poten te zetten.
0: Okay.
1: Om die transitie te ondersteunen.
0: Ja.
1: En dat hebben we gedaan met alle directies van Europa.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Wat Kodak niet zo begrepen heeft.
1: Nee, precies. Ja.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Goed. Hoe ziet je gezinsleven er nu tegenwoordig uit?
1: Nou, ik ben een alleenstaande vader van een geweldige dochter.
0: En hoe oud is jouw geweldige dochter?
1: Nou, ze wordt 15 morgen.
0: Oh, nou ja, wat leuk zeg.
1: Ja.
0: En dit programma wordt ook herhaald op zondag. Dus je mag de verjaardag 2 keer vieren.
1: Ah, wat
0: dit
1: leuk.
0: Keer.
1: Nou, gefeliciteerd alvast, schatje.
0: Ja. En heb je ook als alleenstaande vader, heb je huisdieren?
1: Zeker. Nou, we hebben een hele leuke regeling. We hebben een geweldige hond. Een cockapoo. Dat is een mengsel tussen een dwergpoedel en een spaniel. En die gaat met mijn dochter mee heen en weer. Dus ik heb 50% van de tijd heb ik een dochter en een hond. Ja.
0: Dat lijkt me een fantastisch. Je hebt ook dus 50% gewoon quality time helemaal voor jezelf.
1: Ja,
0: ik kijk ondertussen even naar mijn hoofdtechnicus, mijn vertrouwenspersoon, beveiliger enzovoort, Gerben Kessen. Gerben, wat vind jij ervan? Zou je dat ook wel willen? Ik overval hem met deze vraag.
2: Of ik ook 50% hond wil hebben?
0: Ja.
2: Ik heb een hele grote hond, hè?
0: Ja.
2: Dus als ik daar 50% van overhoud...
0: Ja. Hou je nog hond over?
2: Hou je nog hond over.
0: Nou ja, goed. Oké. Zeg maar, jouw leven, dat klinkt nu... ik heb het nu weer tegen Wassily natuurlijk. Ja. Maar jouw leven, Wassily, klinkt niet... dat klinkt als echt een succesverhaal. Maar er zijn toch ook wel dingen die even niet liepen of wat dan ook.
1: Zeker.
0: Vertel eens.
1: Ik heb meer dan genoeg drama in mijn leven meegemaakt. Het laatste grote drama, zou ik maar zeggen, is dat... ik vlak voor de laatste, voor de eerste lockdown in corona.
0: Ja.
1: Die was op woensdag, kan ik me heel goed herinneren.
0: Ja, 2020, hè?
1: Ja, want op dinsdag ging mijn ex de deur uit met de kinderen.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat was...
0: Dat was een dubbele lockdown.
1: Ja, dat was echt wel heel heftig, ja. Ja. Ja. Dus dat is een heel heftig soort jaar eigenlijk geweest.
0: Ja.
1: Want al mijn vrienden en bekenden, die zaten ook bij hun familie, weet je wel. Dus ja. Het was niet zo dat iedereen op bezoek kwam, want het is er aan de hand.
0: Nee.
1: Dus er waren ook wel mensen wel begaan mee, maar die haakten snel af, want die gingen allemaal, die waren allemaal, ja, in spanning.
0: En de privé was het dus moeilijk, maar ja. Hoe was jouw lockdown zakelijk? Hoe ging dat?
1: Nou ja, dat was eigenlijk dat ik op dinsdag gingen we uit elkaar. Mijn vriendin neemt de kinderen mee.
0: Je had een dochter?
1: En... Ja, maar zij had nog twee kinderen.
0: Oh, okay.
1: Twee kinderen en die woonden ook, ook met z'n allen.
0: Oké, okay, ja, want ik moet het dan wel bijhouden. Hè, dat de luisteraar niet denkt, daar let niet op. Direct.
1: Ja. Maar dat was wel een onderdeel van de uitdaging. De hele samenstelling van het gezin. Weet je, dat is altijd ingewikkeld. En dit was ook echt wel een onderdeel van de hele uitdaging. Op woensdag was de lockdown. Dacht ik, wow, wat gebeurt er? En op woensdag namiddag werd ik gebeld door de directie van een grote luchtvaartmaatschappij. En die zei, we stoppen met alle coachingstrajecten voor onze piloten.
0: Ja, ja.
1: En toen dacht ik ineens van, wow, ik heb een persoonlijk soort drama. Er is een soort internationaal soort onzekerheid. En nu gaat het me ook echt serieus mogelijk financiële problemen opleveren.
0: Ja, en toen moest je jezelf gaan coachen.
1: Nou, toen was ik wel eventjes toen was ik wel even in de paniek. Ja. Ja. Na paniek wil ik niet zeggen, maar dat raakte me wel, ja.
0: Ja, want wat mij altijd intrigeert, hè, we hebben bijvoorbeeld ook pas een marketinggoeroe gehad. We hebben iemand in jouw vakgebied gehad. Maar privé hebben ze ook allerlei dingen meegemaakt en zakelijk ook. Maar als jij bedrijven advies moet geven, is het dan bijvoorbeeld een psycholoog, die moet ook advies geven en dergelijke. Maar vaak is hun eigen privéleven best wel een rommeltje. En daar vraag ik dan wel naar.
1: Ja.
0: En dan pas geleden kreeg ik een antwoord van... ja, maar wat ik adviseer, als ik dat zelf kon doen... Mm-hmm. Ja, dan zou het hartstikke goed gaan. Maar zo werkt het helemaal niet.
1: Ja.
0: Bij jezelf werkt het gewoon heel anders.
1: Nou ja, ik denk dat er... Kijk, ik denk dat je gewoon eerlijk moet zijn. We zijn gewoon mensen, weet je wel.
0: Ja.
1: En je hebt net als elk ander mens issues. Die hebben we allemaal. Alleen, ik kan wel oprecht zeggen dat het bij mij zeker geen rommeltje is. Ik was toevallig ook in die periode onderzoek aan het doen naar een nieuwe theorie over hoe emoties ontstaan.
0: Ja.
1: Ik heb daar een boek over geschreven.
0: Ja. En dat boek heb je bij je. Ik zie het staan. Opluchting heet het.
1: Opluchting, ja.
0: Daar moet je zo even. Ja. Maak even je zin af, want dan gaan we het even over het boek hebben.
1: Ja, en wat daarin, wat ik aan het onderzoeken was. Ik was in 2017. Toevallig in Californië was ik op een conferentie.
0: Ja.
1: Daar ontmoette ik een neurowetenschapper, Lisa Barrett Feldman. Zij is nu een van de meest vooraanstaande in de wereld. Toen was ze totaal onbekend. En ze had een totaal nieuwe theorie over hoe emoties ontstaan. En ik heb natuurlijk een neurologische achtergrond vanuit mijn werk in Engeland.
0: Ja. Ja.
1: Dus toen, wat zij zei, made so much sense, om het zo maar te zeggen, dat ik meteen dacht, ik moet onderzoek gaan doen naar wat zij nu vertelt. Want voor haar, zij doet fysiologisch onderzoek, weet je wel. Gewoon scant en meet en dat soort dingen. Maar het is in de werkelijke wereld natuurlijk niet interessant. Want daar kan jij niks mee. Maar als ik haar werk kan vertalen naar een therapeutische of coachingsinterventie.
0: Ja.
1: Dan kan ik iets geweldigs doen.
0: En gelukkig hebben we luisteraars.
1: Ja.
0: En die reageren ook wel eens. En u mag trouwens vaak reageren, beste luisteraars. Rick Klaus @meerradio.nl. Ja. Maar heb je nou bijvoorbeeld een tip of een voorbeeld? En misschien staat het wel in jouw boek ook. Even heel praktisch in een paar korte zinnen.
1: Ja.
0: Waar we wat mee kunnen. Dat we denken, nou, dit hebben we in ieder geval uit deze uitzending gehaald. Vasily, bedankt.
1: Ja, nou ja, want we kwamen erop. Heb ik zelf ook problemen, weet je.
0: Ja,
1: en in die periode had ik heel veel emotionele pijn.
0: Ja.
1: Gewoon echt, weet je wel, echt fysieke pijn. En ik kon er helemaal niets mee met al mijn kennis die ik daarvoor had opgedaan. Dus toen ben ik dat onderzoek van Lisa Barrett Feldman op mezelf gaan toepassen.
0: Ja.
1: Want je vroeg van, hey, kun je iets met jezelf doen? En toen heb ik op een gegeven moment, dat heeft wel een aantal maanden geduurd. Maar toen had ik een enorme doorbraak. Waardoor alle soort emoties ineens van me afvielen. En toen dacht ik van, wat is hier gebeurd? Nou, en toen ben ik dat gaan onderzoeken en gaan uitproberen op cliënten. Want ik had natuurlijk online allerlei cliënten.
0: Ja.
1: En die hadden diezelfde ervaring. En die zeiden allemaal, daar komt mijn titel. Die zeiden allemaal van, nou, ik voel zo'n opluchting in mijn lichaam. Wat doe je?
0: Wat goed.
1: En toen heb ik de titel al opgeschreven voor het boek. Want dacht, als ik ooit een boek schrijf, dan moet het Opluchting hebben. Ja.
0: En kun je daar een tipje van de sluier uithalen? Lichten, nou, aanlichten, kijk, toelichten?
1: Ja, ja, ik ga het zo kort mogelijk vertellen.
0: Ja.
1: De kern is dat onze emoties niet ontstaan in ons hoofd, maar in ons lichaam. We kennen het misschien allemaal wel. Als je bijvoorbeeld een knoop in je maag hebt of zo.
0: Ja.
1: Of je hebt wat druk op je borst. Of je voelt onrust in je lijf.
0: Ja.
1: Nou, al die gevoelens, dat zijn geen emoties of zo, maar die herkennen we allemaal.
0: Ja.
1: Nou, die gevoelens is de belangrijkste informatiebron voor het brein om conclusies uit te trekken.
0: Oké.
1: Nou ja, en dat is echt cruciale nieuwe informatie. Want voorheen werd het altijd andersom gedacht. Dat je gedachten je gevoelens eigenlijk creëren. Maar het is helemaal niet zo.
0: Het klinkt me heel logisch wat je zegt.
1: Ja, ja. En wat blijkt, het is zelfs zo, dat Lisa Barrett Feldman die zegt zelfs, dat je gedachtes een bijzaak zijn van je gevoelens.
0: Oké.
1: Okay. Dus niet een hoofdzaak.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat betekent onder andere, en je hebt fysiotherapie gestudeerd, hè? Maar ja, onder andere goed zorgen voor je lichaam is dus al een hele belangrijke bouwsteen voor een prettig leven.
1: Absoluut. Nou, ik denk dat ik ben zelf altijd heel sportief, mijn hele leven al. Ik ben ook een gezond iemand. Ik heb zelfs onderschat hoe cruciaal het is.
0: Okay.
1: Want je brein trekt conclusies uit je lichamelijke gevoelens. Dus als je je lichamelijk niet helemaal goed voelt, dan trekt je brein allerlei rare conclusies.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Luisteraars, dit zijn wel tips, hè? En daarvoor zit u anders weken onder behandeling. Maar dat boek, dat is gewoon in de boekhandel te verkrijgen?
1: Of? Zeker, ja. Ja? Ja, zeker.
0: Opluchting.
1: Ja, ja.
0: Hartstikke, dit is hartstikke interessant. Zullen we nog een muziekje doen? Ja?
2: Nou, wat jij wil?
0: Ja, kijk, de gast, hè? De gast voor vandaag. Wat is jouw tweede keuze?
1: Wat heb je erop staan?
2: Voor ik het vergeet.
1: Ah ja, dat is echt een hele toffe.
0: Voordat ik het vergeet. En ik zal u vertellen waar het over gaat. Of weet je het zelf waar het over gaat?
1: Nou ja, vertel maar. Ik zal even vertellen hoe ik hierop gekomen ben. Nou, ten eerste vind ik Spinvis geweldig.
0: Ja.
1: Maar het leuke is, mijn dochter van nu nog 14, die vindt Spinvis helemaal te gek. En ze had laatst een schoolproject waarbij ze een vertaling moest maken van een liedje in een ander medium. En Voor ik het vergeet gaat voor een deel ook over vergeetachtig worden. En iemand een ouder, dat hij dement begint te worden. En toen zei mijn dochter zo mooi, oh, ik ga naar opa en omi. Want ze noemt oma niet oma, maar omi.
0: Tellen we ook goed.
1: En ik ga ze filmen en dan ga ik de muziek voor ik het vergeet, ga ik daarachter editen.
0: Heel mooi.
1: En nou ja, en dus het heeft voor mij twee betekenissen. Ik vind Spinvis te gek, mijn dochter vindt het te gek. En nu heeft ze er ook nog eens een keer een soort filmpje omheen gemaakt. Dus
0: ja, het gaat dus over schijnbaar ook willekeurige momenten uit het leven. En juist die details die blijven in je hoofd hangen. En dat raakt die Spinvis heel erg. Zodoende heeft hij het geschreven. Maar precies de connectie met Alzheimer en dementie, die wordt vaak gelegd.
1: Ja.
0: Dat is voor hem niet echt de specifieke reden om te schrijven. Maar het gaat hem vooral over het geheugen, de vergankelijkheid en de liefde. Mm-hmm.

de zomers en de handen van mijn vader. Vergeet ik op de deur. Vergeten ben van die hersenscanner, van die toestand met dat.

0: Nou, mooie muziek. Mooie muziek ook voor in de praktijkruimte. Als jij gasten ontvangt, moeten ze dan liggen, zitten?
1: Nee, liggen, dat is iets van de ouderwetse psychotherapie.
0: Ja?
1: Nee, bij mij zitten ze gewoon gezellig. Ja, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, met liggen kunnen ze ook in slaap vallen. Dat is ook niet het beste. Jouw bedrijf, hoe heet je bedrijf nu?
1: Vasili Training en Coaching.
0: Vasili Training, nou, ja, had ik ja. al gevraagd trouwens. Ja. En werk je alleen? Of heb je ook nog mensen om je heen?
1: Nou ja, ik heb zoveel mensen opgeleid in de afgelopen 30 jaar. Zeg maar,
0: ja.
1: Dat ik heb allerlei mensen die op hoog niveau me kunnen ondersteunen. Dus ik heb wel opdrachten. Weet je wel, bijvoorbeeld ik heb met Levi Strauss in Brussel gewerkt. Ja. En dan moest ik met 100 man. En dan heb ik 10 coaches, huur ik dan in, weet je wel. Die ik opgeleid heb.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En wil je dan ook regelen dat ze de maat 36-36 wat meer ook in met RIP verkopen? En...
1: Ja, nee, dat heb ik al geregeld.
0: Dankjewel. Als jij een opdracht hebt, gewoon voor een privépersoon of voor een bedrijf, wat is dan de gemiddelde looptijd, zal ik maar zeggen, dat je met iemand
1: privé is,
0: bezig bent?
1: Ja, dat hangt dus natuurlijk af van de vraagstukken, maar ja. ik heb een gemiddelde eigenlijk van tussen de 5 en 8 gesprekken.
0: Ja.
1: Hou ik aan voor het gemak. Het kan minder zijn, het kan iets meer zijn. En bijvoorbeeld voor een bedrijf, ja, ik heb nu net een opdracht binnen om een team te begeleiden in een organisatie.
0: Ja.
1: En dan doe ik eerst een analyse van het team. Dus ik laat ze een vragenlijsten invullen. En daar maak ik dan een soort prognose op.
0: Zo, ja.
1: Geef ik en in dit geval heb ik gezegd tussen de 3 en 5 team meetings bijvoorbeeld.
0: Oké. En stel nou voor dat er iemand luistert en die zegt, nou, ik zou daar wel eens naartoe willen. Mm-hmm. Dit wordt niet gedekt door een verzekering, neem ik aan.
1: Nee.
0: En wat is ongeveer een... kan je een kostenindicatie geven?
1: Ja, rond de €200 per
0: uur. Oké.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En een uur is 60 minuten
1: bij. Ja, 60
0: minuten. Ja, dat is ook belangrijk.
1: Ja.
0: zijn er ook dingen waarvan je zegt, nee, dat kan ik echt niet oplossen. Dat je na zo'n gesprek zegt, hartstikke fijn dat u naar me toegekomen bent. Bedankt voor het vertrouwen, maar dit is niet iets voor mij.
1: Nou, dat gebeurt niet heel veel, moet ik zeggen. Zeker met de nieuwe kennis die in opluchting staat, heb ik enorm vergroting van mijn mogelijkheden eigenlijk kunnen creëren.
0: Ja.
1: Maar je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld als mensen medicijnen gebruiken, dat het lastiger wordt. Weet je, bijvoorbeeld omdat je dan een vertroebeling krijgt tussen wat voelt iemand nou echt en wat doen de medicijnen bij de persoon. Weet je wel, dus dat kan een soort ingewikkeld gebied worden.
0: Ja, ja. En jij moet ook zelf je grenzen bepalen dan natuurlijk.
1: Absoluut, maar ik moet wel weer werken met echte gevoelens. En die medicatie die vertroebelen gevoelens.
0: Ja.
1: Of kunnen gevoelens vertroebelen, ja.
0: Ik begrijp je. Jouw markt, nieuwe opdrachten en dergelijke, dat is vooral mond-op-mond reclame, mag ik het zo zeggen?
1: Ja, ik heb ook wel Google Ads, weet je wel. Ja. Dat doe ik al jaren, daar krijg ik ook veel mee. Maar het grootste gedeelte is mond-op-mond mensen die me aanbevelen. En dat gaat al jaren zo, ja.
0: En werk je ook al met artificial intelligence?
1: Niet met mijn cliënten, nee.
0: Nee?
1: Nee, wel met mijn social media dingen, weet je wel, gebruik ik het voor. Is gewoon heel handig.
0: Maar niet met je cliënten dat je zegt, ik heb die mening, ik hou het toch eens even daar tegenaan?
1: Zeker niet, nee.
0: Nee,
1: nee hoor, ik denk dat ik het zelf beter kan.
0: Ja, nee, je bent duidelijk, dat is ook belangrijk. Is het, als we naar de huidige maatschappij kijken, is... betekent dat meer of minder klandizie voor jou? De mensen veranderen, de tijd verandert. Nou, zeker als je het met 100 jaar geleden vergelijkt en met 200 jaar geleden. Toen werden we nog iets van 40 jaar, geloof ik. En 30 jaar geleden werden we nog in de 70. Mm. En nu in de 80.
1: Ja.
0: En toevallig was net op de radio van, ja, dat betekent niet dat we gezonder zijn, maar we worden ook wel ziek na ons 65ste, maar we kunnen het veel beter behandelen.
1: Ja.
0: En daarom worden we veel langer ziek eigenlijk.
1: Ja, ja. Nou, je hebt natuurlijk gemiddeld genomen, heb je tot je 72ste jaar je ziektevrije leven, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En vanaf die tijd kunnen er allerlei ziektes in je leven komen. Dus het is voor je planning ook wel handig. Dat je denkt van, ik moet misschien even goed zorgen tot mezelf.
0: Ja,
1: weet je, voor
0: ja, dankjewel. Ik word in maart 70. Maar ik moet wel zeggen, ik krijg van heel veel mensen de vraag van, ja, je bent zeker in een zwart gat gevallen nu je gestopt bent met werken en je deed zoveel enzovoort, enzovoort. En ik zeg, nou, het is heel makkelijk, want ik kijk naar voren.
1: Ja.
0: En als ik 70 ben zo, over een paar maanden, dan heb ik nog ongeveer 10 of 15 jaar in gezondheid te leven. Dus ik vind het heerlijk om afscheid te nemen. Ja, ik bedoel van het drukke zakelijke leven en om andere dingen te doen.
1: Ja.
0: Dus de tijd vult zelf heel veel dingen in.
1: Absoluut.
0: En dergelijke. Maar het gaat niet om mij, het gaat om jou, Vasily. We springen van hak op de tak. Jij met je Griekse achtergrond. Ben je ook een gezelligheidsmens?
1: Ik vind gezelligheid wel fijn.
0: Griekse tevreden voor me. Met eten en dergelijke.
1: Nou, zeker in Griekenland kan ik daar wel van genieten. Ja, van de Griekse sfeer aan tafel en dansen en toestanden. Ja, ja.
0: Oké, dan doe je gewoon lekker mee.
1: Zeker, ja.
0: Oké, en ga je vaak naar Griekenland nog? Of?
1: Ja, ik ben fan in Griekenland. Mijn vader is nu 2 jaar geleden overleden.
0: Ja.
1: Ik zit nog steeds in de afhandeling van de erfenis. In Griekenland gaat het wat langzamer dan...
0: Kan ik me alles bij voorstellen.
1: Dus dat is wel een beetje een dingetje. Maar ik ga zeker een paar keer per jaar naar Griekenland. En mijn dochter die is ook helemaal gek van Griekenland. Dus, dus we komen samen ook veel.
2: Jij geeft toch ook trainingen in Griekenland?
1: Zeker, ja. In november. En ik spreek in oktober op het Wereldpsychotherapiecongres in Alexandropoli. Ik kreeg een mailing, want ik ben de openingsspreker. En ik kreeg een mailing van de organisatie van wie zit er daar in het publiek. En toen dacht ik van, lees ik het goed? De minister van Volksgezondheid, de minister van Binnenlandse Zaken, de burgemeester van Alexandropoli, de directie van de provincie, van alle ziekenhuizen. Dus ik dacht, dit is echt een serieuze...
0: Ja. Je mist alleen Gerben Kessen nog, onze hoofdtechnicus. Maar misschien kan je mee.
1: Dan kun jij het opnemen, Gerben.
2: Ja, voor kost en inwonen doe ik veel.
0: Het is heel belangrijk dat jij, Vasily, scherp blijft. En inderdaad goed lekker bij blijft.
1: Ja.
0: Maar studeer je nog steeds?
1: Zeker.
0: Ja? Hou je je kennis nu vandaan?
1: Nou, mijn studie is nu eigenlijk vooral dat ik mijn onderzoek steeds verder verdiep.
0: Ja.
1: Opluchting gaat eigenlijk over hoe emoties je...
0: Het boek is dat, ja.
1: Ja, het boek Opluchting gaat over hoe emoties je werkelijkheid beïnvloeden en je relaties bepalen.
0: Ja.
1: Ik ben nu bezig met het vervolg over hoe emoties je gezondheid beïnvloeden.
0: Okay.
1: En in dat onderzoek zit ik nu middenin. En dat boek komt volgend jaar uit. En dat gaat heten Beter.
0: Nou, dat lijkt me bijna een mooi kerstcadeau voor alle medewerkers hier. Ja,
2: Vasily heeft al een hele stapel boeken ondertussen uitgebracht. Dus,
0: Nou, ik ben zeer geïnteresseerd. En wat doe jij zelf, Vasily, als je merkt, ik ben een beetje moe, ik heb geen zin deze week, of je motivatie zakt een beetje weg. Wat doe jij eraan?
1: Nou, ik heb dat niet heel veel. Ik heb wel wat slaapproblemen gehad, omdat ik heb mijn neus een paar keer gebroken en daardoor kreeg ik luchtproblemen. En dan kun je wel wakker worden, weet je wel, uitgeput wakker worden, maar dat ken je misschien wel.
0: Ja, dat ken ik zeker. Dat is heel vervelend.
1: Ja, dat heb ik echt wel een tijd gehad. En dat heeft natuurlijk impact.
0: Ja.
1: Op hoe je je voelt. Maar ik weet toch eigenlijk altijd vrij snel uit dat gevoel te stappen.
0: Oké, okay, welke leeftijd ben je eigenlijk?
1: Wat denk je?
0: Ja, kijk. ik denk dat je 52?
1: Ik ben 61.
0: 61?
1: Ja.
0: Hij ziet er, dat is wel raar om van een man te zeggen, maar hij ziet er goed uit, hè?
2: Nou, jij ziet er ongeveer 70 uit zo.
0: Ja, dit was je derde opmerking. Je mag 3 opmerkingen per uitzending maken. Dus dat is weer helemaal genoeg. Nee, maar het is zo belangrijk hoe je eruit ziet en wat je uitstraalt.
1: Ja, ja.
0: En ik denk zeker als je 1-op-1 met een cliënt zit of met een team. Als jij al niet fitheid en energie uitstraalt, dan hoe moet je het dan overbrengen?
1: Precies. En het moet geen kunstje zijn, weet je wel. Dat moet uit jezelf komen.
0: Heb je nog hobby's ook? Je vertelde dat je veel van sport houdt.
1: Ja, ik speel heel veel tennis. Ik speel competitietennis.
0: Oké.
1: Okay. Ik ben net weer begonnen.
0: En waar is dat?
1: In Amsterdam, in Eiburg.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Echt, dat is echt geweldig. Dat is een van de, het is een van de meest interessante sporten die er is.
0: En raak je niet vrienden kwijt aan padel?
1: Zeker, ja.
0: Of doen ze het erbij?
1: Ja, dus sommigen doen het erbij, anderen stoppen, want je krijgt wat meer blessures en zo.
0: Ja.
1: Ik ben zeker nog niet in het stadium. Ik wil gewoon tennis blijven spelen. Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Okay, dus tennis en andere sporten, heb je nog favoriete sporten? Of?
1: Nou, ik moet fitnessen, maar dat doe ik ter ondersteuning van tennis, omdat ik anders blessuregevoelig word. Maar het liefst sta ik niet in de sportschool, hoor. Dat vind ik echt een van de meest stomme dingen om te doen. Maar goed, ik doe het voor tennis.
0: Oké. Okay. Nou, je kan ook een koptelefoon en je eigen boek en luisterboek doen.
1: Ja, dat lijkt me heel leuk om te doen trouwens. Als jullie nog tips hebben, ik wil heel graag hem inspreken. Ja.
0: Ja, Nou, er is er één met een fluwelen stem hier, maar hij mag niks meer zeggen. Maar die Gerber, als die, het duurt wel een maand of vier voordat het klaar is, maar het kan heel goed iets spreken.
2: Ja, het is wel best wel lang om je eigen boek voor te lezen.
1: Ja. Ja, maar als jij interesse hebt, Gerben, dan moeten we maar eens praten.
0: Nou, kijk eens.
2: Goed, afgelopen zullen we erover praten. Ja.
0: En krijg je ook wel eens in je vriendenkring of waar je ook bent, of mensen die zeggen, jongen, dat mindset-verhaal, dat is allemaal hocus pocus, daar geloof ik helemaal niet in. Zeker. En dan moet jij ze overtuigen in twee zinnen.
1: Ja, nou ja, het is totale onzin om dat te zeggen. Want ja. We weten natuurlijk allemaal dat je gevoelens direct je gedrag beïnvloeden, weet je wel. Dus kijk, als jij je zeker voelt, dan is je gedrag ook zeker. Maar als je je onzeker voelt, dan is je gedrag ook twijfelachtig, weet je wel. Dus dat is direct één op één. Dus dat is helemaal geen moeilijke issue eigenlijk.
0: Ja, en mijn vak is horeca, entertainment, sfeerbeheer enzovoort enzovoort. Ja. En ik kan heel gelukkig worden als mensen een hele prettige ervaring hebben en dat je dat ook merkt aan ze.
1: Ja.
0: Maar zit voor jou ook een deel van je succes in als je op een gegeven moment merkt bij een cliënt van, hey, hij begrijpt het.
1: Nou ja, wat ik echt te gek vind is, sinds dat ik heb een nieuwe methode ontwikkeld.
0: Ja.
1: En als ik met iemand praat die echt serieus ingewikkelde issues heeft, en dat die persoon midden in het gesprek zegt van, wow, ik voel zo'n opluchting in mijn lijf ineens, wat gebeurt er? Nou, dat is een soort magisch moment. En, en dat heb ik elke dag met cliënten.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, ja.
0: Nou, dames en heren, als u nog iets heeft, u weet waar u moet zijn.
1: Ik heb wel een wachtlijst hoor, trouwens.
0: Ja, maar ja, je hebt nu Gerber erbij, hè? Die kan uit het boek voorlezen. Heb jij voorbeelden? Je noemde net al die vrouw uit Amerika. Of leermeesters. Maar het mag ook gewoon, hoeft niet per se in jouw vakgebied te zijn. Mm. Maar waar je een hoop energie vandaan haalt.
1: Poeh. Nou, op dit moment is dat bijvoorbeeld die dame, die Lisa Barrett Feldman.
0: Ja.
1: Heel lang is dat Robert Diltz geweest. Dat is een Amerikaanse. Het is een van de leermeesters in het NLP vakgebied. Ontzettend inspirerende man. Ik ben ook partner met hem geweest. In 2000 heb ik een paar jaar gedaan. En een van de eerste mensen die in me opkomt is Jan Tol. Dat is mijn oude geschiedenisleraar. Ontzettende inspirerende, warme.
0: Die leeft niet meer waarschijnlijk.
1: Nou ja, hij is. Wel. Ik had een reunie vorig jaar met school. Ja. En toen was zo verdrietig. Een hele lieve, mooie man.
0: Ja.
1: En ik zei, hey Jan, hoe is het met je? En toen keek hij me zo aan. Toen begon hij te huilen. En toen zei hij, ik weet niet meer wie je bent. En toen, weet je wel. En
0: nou, hij is met zoveel leerlingen.
1: Nee, maar hij is dement aan het worden.
0: Ja.
1: En daar was hij zich heel bewust van. Ja. Weet je, zoveel leerlingen die hij niet meer herkende.
0: Nee.
1: Vond ik wel heftig hoor, om te zien. Maar goed, even los daarvan, een geweldige inspirerende.
0: Nou, we vinden het heel mooi dat je dit zegt. Ja. Vind ik prachtig. Dan heb je wel eens een overtuiging of een methode ook compleet los moeten laten. Omdat je dacht van, dit is niet de weg waar ik in wil.
1: Zeker, ja. Nou, ik heb jarenlang, ik ben al heel lang docent. Dus ik heb jarenlang gedoseerd bijvoorbeeld dat overtuigingen. Weet je, daar hoor je veel over, dat overtuigingen het belangrijkste zijn om te kunnen veranderen. Er zijn allemaal hele ingewikkelde en interessante methoden rondom ontwikkeld. Ik denk nu dat het veel simpeler is.
0: Ja.
1: Ik denk dat een overtuiging, ik ga het even een beetje moeilijk zeggen.
0: Ja.
1: Overtuiging is een concept. Snap je? Een concept is een idee. Net zoals dat leiderschap een concept is. Het is een idee. Snap je? Succes is een concept. Nou, overtuigingen zijn ook concepten. Maar waar het om gaat bij overtuigingen, is wat je voelt.
0: Ja.
1: Want je gevoelens bepalen wat je hersens gaan concluderen.
0: Is dat ook het woord vingerspitsengevoel?
1: Ook.
0: Kun je dat een beetje erin verwerken?
1: Ja, dus mensen zeggen van alles, maar uiteindelijk gaat het over wat mensen voelen.
0: En ben je wel eens benaderd voor zo'n televisieprogramma? Dat ze zeggen, nee, die moeten we in onze talkshow hebben? Of,
1: dat is alweer een tijd geleden. Maar zeker in mijn beginjaren ben ik redelijk veel op tv geweest. Bij Live and Cooking, weet je wel, en nog wat meer van dat soort programma's. Werd ik gevraagd voor allerlei dingen om lichaamstaal te lezen.
0: Ja.
1: En dan gaan ze maar door, ja.
0: Ja. Ja, ik ben niet verder gekomen dan Sterrenslag, maar
1: had je een bootje, een fietsje of een
0: Nee, ik heb daar zelfs mijn sleutelbeen gebroken.
1: Echt?
0: En het staat op tv. U kunt het nog terugvinden, hoor. Sterrenslag, ik geloof 93.
1: Ach.
0: Ja, een prachtig moment. Ja, dan ben ik helemaal van slag af. Muziek. We gaan de volgende plaat draaien. En dat is de plaat Cowboys and Angels van George Michael. En nu denk ik misschien dat het gaat over cowboys en engelen. Maar dat zo is het niet. Het gaat over het verlangen naar iemand. En de liefde wordt niet beantwoord. Zeg ik dat goed?
1: Zeker, geweldig nummer. Ja.
0: Kondig jij maar aan?
1: Cowboys and Angels van George Michael.

0: Ja, George Michael. We moeten het een beetje kort houden, want we hebben straks nog een nummer te gaan en die willen we heel graag laten draaien. Dames en heren, u zit nog steeds bij het programma Onderneem het maar. En mijn gast is Vasily Safiris. Zeg ik het goed, toch?
1: Zeker,
0: ja.
1: Zeker.
0: En Vasily, wat zouden je vrienden zeggen van vroeger als ik zou vragen, wat typeert die Vasily nou?
1: Ik denk heel gedreven.
0: Ja?
1: Heel sociaal.
0: Had je ook een bijnaam?
1: Ik heb er heel veel gehad, maar natuurlijk
0: met mijn... Noem me de leukste is.
1: Wasabi ben ik genoemd.
0: Ja, begrijp hem, ja.
1: Jezus, nou dat... Wassi word ik ook heel erg veel genoemd. Maar Wasabi was wel...
0: Die houden we erin.
1: Ja, ja, ja.
0: Wasabi. stel je voor, hè. Ja. Want we gaan een beetje al naar het einde van het programma. Maar stel je voor dat... is niet de bitterballenvraag trouwens, dit. De bitterballenvraag. Maar stel je voor, je krijgt 5 miljoen van mij. En dan mag je besteden om... Nou, het liefst Haarlemmermeer. Maar het mag ook jouw eigen gemeente zijn. Of je eigen samenleving. Of wat dan ook. Om die betekenisvoller of leuker te maken. Wat zou je daarmee doen?
1: Nou, daar zou ik echt elke therapeut of psycholoog in de regio mijn methode leren. Niet omdat het mijn methode is. Omdat ik denk dat ze veel effectiever worden en mensen veel beter kunnen helpen. Dus dat zou ik dan aan gaan bieden aan al die coaches.
0: Maar moet het nou per se via een collega? Kan jij niet rechtstreeks je tot iedereen uiten?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik die doorbraak hiermee had,
0: ja,
1: toen dacht ik van, ik moet de arena vol krijgen. Dit is echt zo bijzonder. Dat heb ik zelf in al mijn jaren in dit werk nog nooit meegemaakt. Dus ik dacht, ja, ik zou het liefst in de arena willen staan en dan iedereen dit willen vertellen wat je kunt doen eigenlijk.
0: Het begin is er, hè, met deze radio-uitzending. Dat begrijp je wel. Ja.
1: Dus, mochten er mensen zijn die dat met mij willen doen, let me know.
0: Nou, dames en heren, de tijd is echt omgevlogen. En wat een leuke gast. En wat een interessante teksten allemaal. Goed om over na te denken. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor de komst naar de studio.
1: Jij ook.
0: Hier, ja. Bij Meer Radio. Lieve mensen, we hebben nog een laatste plaat. En die willen we toch even draaien. En die is van Anne Brun. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar wil jij zelf even zeggen waarom deze plaat?
1: Nou ja, ik heb deze gekozen omdat... we gaan nog even terug weer naar de lockdown.
0: Ja.
1: Er was op een gegeven moment een soort... de lockdown werd eventjes opgeheven in de coronatijd. En toen werd meteen aangekondigd dat Anne Brun in de Melkweg op zou treden. En ik had een vriendin toen de tijd. En we waren altijd enorme fan. Dus zijn we daar meteen naartoe gegaan.
0: Ja.
1: En het was het eerste moment dat we konden feesten. In totaal uitverkochte Melkweg. En toen begon ze met dit nummer. Dit is eigenlijk de mellow versie. Maar daar had ze een enorm dansnummer van gemaakt. Dus het begon meteen met een enorme dancebeat. En iedereen ging helemaal uit zijn platen. Het was zo geweldig. Dus
0: en daarna kon de volgende lockdown weer ingaan. Ja, dat is eigenlijk jullie schuld daar.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: Dames en heren, het gaat over opluchting. Over hernieuwde levenslust. Hartelijk dank voor het luisteren. Tot ziens. Tot volgende week. Goedemiddag. Of goedenavond.

0: Onderneem het maar. Op Meer Radio.
1: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van 2 studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer
0: Stop muziek.

0: met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik liep een protest uit op vernielingen. In Frankrijk hebben studenten zich bij de protesterende scholieren aangesloten en tientallen universiteiten geblokkeerd. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne in de handbagage. Het toestel kwam uit Mexico. Welke maatschappij is onduidelijk. Het bemanningslid is opgepakt. Het weer. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt net als vandaag zo'n 20 graden.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende

0: klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
1: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooal aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland.
0: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
2: Donderdagavond, Soulavond, met The Funk Factory, met Robert Hoijveld.

He Fields en de Olympians en Don't Let Me Down. Ja, dat moet ik toch vandaag wel een beetje doen. Ik zal even wat meer vertellen over Lee Fields. Ja, want de beste man heeft een best wel een track record met Kool & The Gang. James Brown en Daryl Banks onder andere en B.B. King. Ja, het is 75 jaar oud, die man, maar hij staat nog steeds op het podium. Je hoort hem samen met de Olympians dus. Don't bring me down. Ja, op 13 februari, Paradiso, Amsterdam. Dan ga je het helemaal kunnen zien, deze beste man. Ja, of hij nog leeft tegen die tijd, dat is nog maar natuurlijk de vraag. Hij is op leeftijd, dus ja, je moet er wel een beetje snel bij zijn. Het is een rare dag, een beetje misschien voor mij. Om aan jou te gaan te vertellen dat dit de laatste Funk Factory is. Ja, dat is een beetje raar. Maar het heeft ermee te beetje maken dat we meer radio een nieuwe weg in gaan slaan. Met binnenkort ook een nieuw programma tussen 6 en 8 hier op dit tijdstip. Dat betekent dat ik een beetje plaats ga maken. Nou, tot de tijd hebben wij nog wel oude herhalingen gevonden van Jeroen van Schie. Dat betekent dat we je niet helemaal achterlaten met een beetje lounge of een beetje soul of een beetje funk. Nee, we houden nog een beetje wel die eer in de gang in ieder geval. Laatste uur met de beste soul en funk. Ik kan het niet laten om het komend half uur ook nog natuurlijk voor jou de beste soul en funk een beetje te geven die nieuw is. Ja, zoals deze dus van de Olympiërs met Lee Fields onder andere. Zometeen voor jou onderweg. Leon Brint, die heeft er ook nog eentje nieuwe. En San Leandro, die hoor je ook nog zometeen. Nu is het Aaron Fraser en It's a Shame. Hierzo bij de Funk.

Het is net een treinbelletje wat je hoort van Jay Corner. Oh, wat heerlijk. De Swedish West Coast. Ja, zoals ze hun zelf omschreven. En dat heerlijke, mooie, prachtige High on Life. En daarvoor Aaron Fraser. En It's a Shame. Ja, dat is het een beetje. Misschien heel toevallig gekozen, die titels vandaag. Ja, heel toevallig. Ik durf niet te zeggen dat het de laatste is. Maar je kan zomaar de hints wel begrijpen. Goed, Aaron Fraser, ja, die komt uit Amerika. Want deze beste man, die heeft pas een jong leven. Ja, want hij is 35 jaar oud. Hij komt uit Baltimore. Maryland in USA met zijn band Durant Jones and the Indications. Gaat hij echt de wereld over? En komt hij naar Nederland toe? Nou, ik ga dan zeker even een keertje opzoeken. Het is zeker de moeite waard. Ja, nog meer veel meer nieuwe muziek komt er met zometeen voor je aan. De Fusion Funk Foundations, ja, die gaan we niet doen. Nee, want dat, dat klinkt raar, maar dat is gewoon een instrumentale nummer. Nee, Leon Brains, die komt er wel zometeen voor je aan. En Dieter van de Westen, ja, gewoon een Nederlander. Die een heerlijke soulplaat heeft gemaakt die absoluut de moeite waard is om naar te luisteren. Ja, en nu eerst dus San Leandro.

Leon Bridge. En Talk It Over. En daarvoor Sean Leandro. I Won't Give In. Zometeen, samen is Stop Signs en het nieuws van 7:30. Komt

0: Tussen 9 en 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
3: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
2: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, Soulavond, met The Funk Factory, met Robert Hoijveld.

van Joya Moy en Rick Wilson. En Technicolor, ja, dat is een beetje het radioprogramma ook wel, toch? Ja. Welkom bij de Funk Factory, The Last One. En The Last One for the Road, zoals de meeste mensen ook wel zeggen. Nou, nah, nog eentje, Last One for the Road. Kennen mensen vaak ook wel. Goed, welkom. Dus het is donderdagavond, zomeravond op meer radio. Ik heb voor het nieuws van 7:30 Dieter van der West heb ik gedraaid met Sweet Sugar Candy. Gewoon een Nederlander. Ik moet zeggen, heel erg lekker. Ik had West Haven vorige week ook gedraaid. En dat was ook een tijdje genieten. Ook een Rotterdamse band die dus echt top is. En deze beste man, Dieter, komt ook uit Rotterdam. Ja, ik kan het niet zo goed in Rotterdam nadoen. Dus hooguit met een natte thee. Maar goed, dat is ook misschien het enige dan wat ik kan in mijn geval. Nou, een beetje een soort best-of gaat er komen het komend half uur. Dat betekent, ik heb even een paar plaatjes van gekozen waarvan ik zeg van, ja, die liggen mij zo lekker in het afgelopen 5 jaar dat ik dit heb gedaan, het programma. Ja, moest ik toch een keuze gaan maken. En het was eigenlijk te veel keuze, dus ik heb er maar een half uurtje gestopt. Zo was een beetje mijn keuze. Onder andere, Sam Henson komt voorbij. Ja, mijn friend Jonathan Jeremiah, ik ken hem persoonlijk. En Michelle David en de True Tones, veel voorbij gekomen. En ook zometeen Curtis Millen, ook eentje uit Rotterdam. Een Ier die daar is gekomen te wonen, maar wat een heerlijke stem. Ja, gewoon even eigenlijk wel voor Just for the Pleasure inderdaad. Eentje die te weinig wordt gedraaid op de radio, vind ik zelf persoonlijk. Nou, dus doe ik het nog maar een keertje. Young Gun, Silver Fox en Just for the Pleasure. Hier zo bij The Funk.

platen achter elkaar. Curtis Millen en Standing on Business. En daarvoor ook nog... Ja, wordt te weinig tijd. Ik hoorde het mijn collega Jeroen Verschie ook net zeggen. Young Gun, Silverfox en Just for Pleasure. Dat is het zeker om dat te kunnen draaien, inderdaad. Goed, welkom bij de Funk. Dat laatste kwartiertje wat is ingegaan. Ik zie ik als een soort zwaard van zijn dameklas zo boven me hangen. Het doet pijn om te moeten zeggen dat dit de laatste uitzending is. Wie heeft mij wat laten weten kan via 023-4x5900 via de app of studio@meerradio.nl. Nog een kwartiertje ben ik er nog, tot aan 8 uur. Daarna is Jeroen en Dennis met de Soul Kitchen. Die zitten in het warme hokje hiernaast in hun eigen voor te bereiden. En de volgende artiest, die is een vriend van mij geworden in de afgelopen 12 jaar toch wel. Ik heb hem nog afgelopen zomer nog gezien bij de Velvet in Leiden. Die hebben heel veel Velvet plaatszaken. Maar hij was tijdens zijn vakantie maakte hij tijd om zijn nieuwe LP bekend te maken aan het publiek. En het leuke aan was, is dat deze beste man dus een live in Carré heeft gestaan. Hier zo in Amsterdam. En is op een LP gekomen met eigenlijk zijn beste hits, samen met het Metropoolorkest. En ik kon niet anders laten dan het nummer daarvan van dat laatste LP natuurlijk te gaan draaien in de laatste van dit episode van The Funk Victory. Live. Opgenomen dus met het Metropoolorkest. Hier zo in Hilversum dichtbij. Johnson Jeremiah met het Metropoolorkest. Blazing in the Sunshine.

0: Well, you ain't bring back no cookies.
1: Die waterbreak, dat is nu dus inderdaad, ja. Zie je, zo snel kan het gaan natuurlijk. Dat was hem dus inderdaad. Oh, mensen. Tijd om de waterbreak te nemen is een soort waterlander die je dan krijgt inderdaad. En het is een Funk Factory avontuur was het geweest voor de afgelopen 5 jaar. Wat een avontuur, kan ik wel zeggen. Want ja, ik heb natuurlijk meer programma's gedaan. Ik heb meer in de middag gedaan. Ja, ik heb de Nu Disco op de zaterdagavond waar Tas en Tina zitten met TNT. De Deep Club heb ik ook gedaan. En ja, natuurlijk doe ik ook dit jaar dan waarschijnlijk ook wel weer. Fout en nieuw gaan we waarschijnlijk wel weer doen ook dit jaar. Maar na een avontuur van 5 jaar stopt hier zo de Funk Factory. Nou, en dat is niet omdat ik dat ja, per se moest. Nee, het is een vrije keuze. Maar het is ook wel met een soort moedverhaal erachter, omdat wij bij Meer Radio jou echt meer lokaal nieuws gaan bieden. Dat betekent dat op deze plek tussen 6 en 8 straks in de toekomst dus een plek komt met een programma, een nieuw programma met ja, meer nieuws en een beetje muziek dan ook inderdaad. Om jou beter te informeren hier in Haalmeer. Mijn avontuur die stopt hier voor nu. Betekent niet dat ik helemaal stop bij Meer Radio. Nee, ik blijf op de achtergrond aanwezig. Dankjewel voor al jullie liefdeberichten die jullie mij hebben gestuurd. En ja, ik zal zeggen, het is nogal een plezier geweest de afgelopen jaren om dit te mogen presenteren. Eentje van categorie, als je mensen weet te inspireren om misschien uiteindelijk radio te gaan maken, is hier uit dit programma ook onder andere geboren. Dus trotser kan ik niet zijn als in ieder geval programmamaker. Ik dank je voor in ieder geval voor de afgelopen jaren te luisteren naar de Funk Factory. Wil je alles terugluisteren nog een keer maandag op de weg misschien naar huis of terug ja, naar de voetbal weer? Het kan allemaal via meerradio.nl en dan klik je op uitzending gemist. Zometeen, dan binnen nu in een paar tellen. Ja, dan zijn Jeroen en Dennis er met de Soul Kitchen. En ik sluit af met een jaren 70 klassieker van Gladys Knights and the Pips. And neither one of us wants to be the first to say goodbye.

0: Dit was The Funk Factory met Robert Hoijveld.
1: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden 2 panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
5: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
6: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
5: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
4: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Soulavond met de Soul Kitchen.

0: Boogie joobie. Oogie oogie. Hey Jeroen.
1: Hey Dennis. Daar zijn we weer.
0: Goedenavond. Daar zijn we weer. En dankjewel Robert.
1: Ja, Robert. Bedankt. Robert. En tot ziens.
0: Superman.
1: Vaarwel. Maar wat heb ik nou gehoord? Heb je alweer nieuw werk?
0: Robert heeft... Ja, we hebben al...
1: De concurrent.
0: Stiekem al een voorproefje. Niet te laten horen.
1: Ja, laat me even horen dan.
2: Jouw FM. Binnen nu en 5 minuten. Robert Hooiveld.
0: Gewoon door, die jongen.
1: Nou, ik merk het, ja.
3: Soul Kitchen.
4: Donderdagavond, Soulavond. Met de Soul Kitchen.
3: You're listening to the Soul Kitchen.
4: Dennis en Jeroen.
0: Ja, we gaan gewoon lekker freak hoor, het hele uur. Komende 2 uur zelfs. Veel jaren 90 trouwens.
3: This is the Soul Kitchen.
1: Ik had het eigenlijk niet anders verwacht.
0: Hebben we al gejuicht voor Robert trouwens?
1: Nee, laten we dat maar even doen.
0: Komt-ie.
1: 1, 2.
0: En een applausje erbij, natuurlijk. Dankjewel, Robert.
1: Vaarwel. Tot ziens. Succes. Sterkte.
5: Fantastisch.
1: Oké, door met de show. Donderdagavond, de laatste Soul. Donderdagavond, Soulavond, hè?

0: dik 33 jaar oud is. Maar het is nog hartstikke fris. Sub met Melanie Williams. En Ain't No Love and Ain't No Use bij de Soul Kitchen.
1: Oeh, ik vind dat helemaal geen 93 dit.
0: Ik zei al, lekker 90's vandaag. Zometeen Kylie Minogue uit de jaren 90. En ook
2: naar level. Oh.
1: Kylie,
0: lick you up and down.
1: Ja,
0: dat zingt hij.
1: Hey, jij hebt allemaal leuke dingen van de jaren 90 en van het verleden. En ik heb heel veel dingen van nu. Van 2025 en 2026 vandaag in de show.
0: Ik ben benieuwd.
1: Dus,
0: zometeen meer erover.
1: Iedereen tevreden van alles wat.
0: We gaan eerst even een hele oude film kijken. Today. Van de film House Party.
3: You know Jane.
0: Ja?
3: I wanna know why she's getting funky on me, you know what I'm saying?
0: Ik zeg hoor wat je zegt, ja, maar ik weet het ook niet. Wat wil je eraan doen dan?
3: Is it a real true fact that she's getting funky on me?
0: Ik denk het wel, ja. Zullen we even kijken dan?
3: Man, look, listen.
0: Oké, nou, zing maar een liedje dan. Oké.

0: Noop die is altijd, die staat altijd in voor wat vrolijkheid, gezelligheid. Volgens mij is er nooit een slechte behuil.
1: Grappig, je doet. Wordt het toch nog gezellig?
0: Ja, zeker. Hartstikke lekker, man.
2: Kylie Minogue en Give Me Just A Little More Time uit 1991. Ik dacht dat het jaren 80 was. Het was trouwens helemaal geen hit geweest hier. En ook niet in Amerika. Maar wel in Engeland. Nummer 2 hit. In de UK.
0: Stop. Ben ik er aan het praten, val ik opeens in een echo-put.
2: Hoe is dat, hè?
0: Zet hij die echo-put.
2: Dat kan zomaar gebeuren hier. Ja. Bij meer radio. Je luistert naar de Soul Kitchen. Oh, over Engeland gesproken.
3: What's up, peeps? Nee, it's me, Beverly Knight.
2: Gauw door, want we hebben weer geen tijd te verliezen.
0: Ja, anders halen we ze nooit, al die nummers.
2: Spin.
0: Weet je dat ik trouwens ook Paul Brown weer eens heb uitgenodigd?
2: Ja, Paulus.
0: Eindelijk.
2: Spouter.

0: stelletje viespeuken. Naar de level. Van, naar een origineel van Silk uit de jaren 80. Nou ja, deze klinkt wel
1: prettig. Oh ja, daar komt het van. Ik denk al, het komt zo bekend voor.
0: Hey, het is herfst trouwens, Jeroen.
1: Ja, ja, nou, dat heb ik nog niet gemerkt hoor. Jeetje mina, man. Ik moet gewoon jas uit, korte broekje aan. Ja, het is warm.
0: Maar goed, onze muziek gaat wel een beetje richting de herfst. En dan open ik de herfstmap hier.
1: En wie kwam eruit? Ik
0: kwam eruit gewandeld. Jonathan Jeremiah.
1: Oh ja.
0: Nee, hey, ja, die bestond ook nog inderdaad.
1: Ja. Dat klinkt ook inderdaad een beetje tochtig dit.
0: Ja, weer.
1: Een beetje kraag omhoog.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio.
1: Meer Radio.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: geen romance zonder een financiële basis natuurlijk voor Glenn Guthrie.
1: Ja, dat wordt anders niks.
0: We hadden de monopersing van Ain't Nothing Going On But The Rent. Ja, die is zeldzaam.
1: Ja, inderdaad.
0: Je had nog een leuk nieuwtje.
1: Ik vroeg me af, is er nog wat meer going on with Glenn Guthrie? Maar die is helaas op 3 februari 1999 overleden.
0: Ja. Nou, ik vind de vraagstelling wel grappig.
1: Ja, dus er is letterlijk niets meer aan de hand going on met Glenn Guthrie.
0: Helaas wel.
1: Helaas.
0: Ja, helaas. Hé, we gaan even lekker frieken in de Dance Classics. Daar had ik zin in.
1: Zometeen. Volgens mij doen wij dat elke week.
0: Ja, nou deze keer nog een tandje meer. Houdini zometeen.
1: Houdini?
0: Die niet.
1: Die niet, maar hoe wel?
0: En nog een hele obscure, misschien wel obscene plaat van Future. And I Can Read Your Mind.
1: Nou, ook dat zijn we hier gewend.
0: Daarom.
1: Tot 10 uur. Dance Classic.

0: Ja, sorry jongens. Het is leuk dat jullie zo leuk enthousiast kunnen rappen, maar de tijd. Ik moet dit ook nog draaien. En die daar moet ik ook nog draaien, nummer 14.
1: Ja, ik ben even wat dingetjes aan het nakijken allemaal. Want Guthrie, die is er helaas niet meer. Die is op 48-jarige leeftijd overleden. Toen hadden we net de Pointer Sisters.
0: Ja?
1: If you want to get back your lady. Dus als ik me vragen, zijn de Pointer Sisters, als we die nog terug willen, kan dat nog? Ja, maar niet in de oorspronkelijke bezetting. Want 3 van de 4 dames die leven al niet meer.
0: Ach.
1: En nou hebben we hier onze Houdini. Tovert Houdini nog wel eens wat uit de hoge hoed. Nou. Slechts een groot verdwijntruc.
0: Nou, Houdini, denk ik.
1: Helaas. John S.T. Fletcher is ook al overleden in 2020 op 56-jarige leeftijd.
0: Nou,
1: dus,
0: dit nummer trouwens is wel voor een heleboel muziek gebruikt. Van de Black Eyed Peas, Where's the Love? Bijvoorbeeld, als grote bekende. Maar nog 568 nummers die dit als basis hebben gebruikt later. Dus,
1: Oké, dus hij leeft nog wel voort in andere nummers.
0: Ja. Ik heb een oude Commodore 64 hier staan. Ik ga hem even aansluiten.
1: Start hem maar.
0: Even kijken wat er gebeurt. Klinkt goed, hè?
1: Oh, dat doet me denken aan mijn Commodore 64. Of was het een VIC-20? Dat kan ook.
0: Even een drumkopjesje, computertje erbij. Kijk hoor, dat het allemaal werkt. Ja, die doet het ook. Disco-verlichting aan. Nou, we kunnen even swingen hier.
1: Eetje, het is vast uit de jaren 80, of niet?
0: Uit een heel schimmig oud verleden.

0: weet niet waar je dit nummer vandaan gehaald hebt.
1: Nou,
0: maar
1: ik weet het zelf eigenlijk ook niet meer.
0: Over te vinden. Het bestaat eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, je kan het niet shazammen. Het staat niet op Spotify. Het staat alleen ergens een schimmig YouTube-linkje, zag ik.
0: Bestaat dat wel echt?
1: Nou, geen te twijfelen.
0: I Can't Read Your Mind van Future. En 1982, ja, dat dan wel. Dat weten we dan wel.
1: Het enige dat we weten, de titel en de uitvoerende. Als je zoekt, dan bestaat de plaat ook echt. Als je op Discogs of zo gaat zoeken, dan zie je, hey, nou, ja, bestaat wel.
0: Oh, dat dan weer wel.
1: Over de artiest in kwestie, niks. Geen idee.
0: Nou, dan was het vast een one-hit wonder.
1: Dan was het net als in de Motown-tijd, dat ze gewoon een studio met muzikanten hadden. En dat er een zanger kwam en zei, hey, ik wil een liedje zingen. Oké.
0: Okay. Ja, dat heb je wel eens, ja.
1: Dus een vaste groep muzikanten had. En dan kon je even je liedje doen en weer door. En dat werd misschien dan wel een hit. Nou, dit is nooit een hit geworden.
0: Hé, hey, maar het past heel leuk in de dance classics hier.
1: Lekker op swingen. Hé, hey, ik had in... we zijn al klaar met de dance classics.
0: Oh.
1: Ja, dit was de laatste.
0: Wat vliegt de tijd.
1: Niet getreurd. Ik had in 1991 een cassettebandje gekocht van Turn Up The Bass 13.
0: Nou, volgens mij heb je er wel meer dan één.
1: Ja, wel een heleboel. Maar toen had ik 13, kwam thuis, ik zet hem aan, eerste track. Nou, leuk nummer. Ik weet niet meer welke dat was. Maar de tweede track... was KLF, Less Train to Transcend All. Oh, wat is dit? En zo heb ik 3,5 minuut gezeten. Dus dat wou ik je graag even laten horen.
0: Nou.
1: Zullen we dan maar?
0: Nou, dat maak je wel heel nieuwsgierig eigenlijk. Hey.
2: Dit is Dance Classic.
0: KLF eigenlijk.
1: The Copyright Liberation Front.
0: Ah.
1: En zometeen nog wat viezigheid met Mark Burns en ook de vissen.
0: Nee, toch.

0: soort luchtalarm. Maar dan een muzikale vorm.
1: The Copyright Liberation Front met The Last Train to Trans Central.
0: Hey, volgens mij zat er ook een vocoder in.
2: Vocoder alert.
0: Hè?
1: Nou.
0: Even bijkomen hoor.
1: Oh man.
0: Oh, nee.

0: Ik ben eigenlijk buitengewoon geëmotioneerd geraakt door wat hier vanavond gebeurd is. Het was unaniem een belachelijk groot succes.
1: Mark Morrison en zijn vocoder. Hij zit mee met zijn vocoder, hè?
2: Ja, nou, het lijkt ook of hij gewoon een beetje hoog door zijn neus zingt. En dan klinkt het eigenlijk zoals een echte stem. Ja, ja.
1: Ik zou zeggen, luister het even terug.
2: Ja, ga ik doen.
1: De herhaling, en dan hoor je het vanzelf. Zo. Oh. Het ruimteschip is weer gestart.
2: Oh jee. Nou, volgende uur gaan we van de jaren 78 naar 2026. Ik heb net als jij, je had een nummer van Jonathan Jeremiah uit de jaren 60-70, wat eigenlijk veel moderner was. Ik heb ook zoiets.
1: Oh.
2: Van Abe LaMarca. En we nemen de lange omweg naar huis. Ah, Supertramp.
1: Lekker.
2: En Tina Morgan nog even langs. En Incognito, een tenminste voor mij nieuw nummer. Hij is al 2008, maar hij is al lekker.
1: Ja, ik ga zeker luisteren, hoor.
2: Natuurlijk.
1: Ga even Master Moe's doen.
2: Het is funk. Ja. Dat weet ik veel. Ed Sheeran komt
1: ook nog. Lekker, nou, zeker luisteren.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
3: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en op een aantal andere plekken.
2: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ja! Ik dacht, ik ga een hele oude, afgezaagde, maar wel een hele lekkere doen van Chic en Le Freak.
1: Disco op rollerskates.
0: Nou, dat heb ik ook wel weer. Lijkt me ook weer eens leuk. Er schijnt in Rotterdam zoiets te zijn. Als we naar Rotterdam rijden, dan zie ik daar zo'n groot bord langs de weg. Er staat...
1: Misschien moeten we daar een keer een Soulkitchen bedrijfsfeest geven.
0: Dat zou het worden, zeg ik. Ja.
1: Dat is het hele team van Soulkitchen.
0: Leuk, dat wordt vast heel gezellig.
2: Wordt het toch nog gezellig?
0: Wordt het toch nog gezellig, hè? Wat hebben we vanavond voor je? Allerlei lekkers dat ik net al verteld. En daar is het dan ook gelijk weer van de jaren 60 gaan we naar de jaren 90.
1: Soulkitchen. 90s. This is going out. Nou, naar wie? To the whole wide west side. Zo, de whole wide west
0: side. Whole wide west side.
1: Ja, we weten wat je zegt hoor. Oh,
0: man. DQ en West Side. En hierna heb ik een hele leuke van Incognito.
1: Ik ben benieuwd. A little time for me. Rock, rock on.

0: tijdje niet meer gehoord. TQ Westside.
1: Voor zijn homies.
0: Voor de homies, inderdaad. Het volgende nummer, zei Dennis al, ik kom van Inognito.
1: Inognito.
0: Oeps.
1: En ze houden van krokies.
0: Foutje in de database. Maar geeft niet. Het klinkt wel heel erg als Incognito, dus dan gaan we dat gewoon doen. Soul Kitchen.
1: En daarna Eddie Boy.
0: Eddie Boy, ja. Ed Sheeran. In de Soul Kitchen, dat heb je nog nooit gehoord. Nou, misschien de eerste keer, maar een jaar terug alweer. Anderhalf jaar.
1: Ja, jij hebt
0: gaat
1: hem
0: snel,
1: wel
0: gemaakt. Het is een nieuw nummer. Tenminste, dat was het.
1: Toen wel, ja.
0: 2025. Dit is van Tales from the Beach. Incognito en Freedom to Love. Ik dacht, nou, heel vaak hebben we Bluey gedraaid. Laat ik hem met de hele groep er weer eens bij halen.
1: En de temperatuur is er nog wel naar.
0: Ja, kan makkelijk. Warm zat.

0: Lekker vrolijk op deze donderdagavond. Soulavond, Soul Kitchen nog tot 10 uur. En dit was Azizam.
1: We hebben de videoclip erbij staan. Hij is lekker aan het swingen daar.
0: Ja. Wat betekende dat ook alweer? Azizam, dat was iets.
1: Azizam, wat betekent dat?
0: Azizam.
1: Wat betekent...
0: Betekent vast zoiets als lekker gezellig.
2: Enter. Ja, lekker man.
1: Wat is de betekenis? Het is een woord uit het Perzisch en betekent letterlijk mijn lieve schat of
0: mijn
1: lieverd.
0: Liefste, hè? Leuk.
1: Dus liefdevolle of vriendelijke aanspreekvorm.
0: Tijd voor een beetje acid jazz misschien?
3: Soul Kitchen.
4: Soul Kitchen.
0: Nou, we gaan kijken wat we daarvoor kunnen vinden.
4: Jeroen en Dennis.
3: You're listening to the Soul Kitchen.
0: Ah, is dit...
1: Doing time at La Plage de Saint-Tropez, of niet?
0: Oui, oui. En dat is allemaal Camille. En Camille is de Belgische gitarist. Dat weet ik veel. 2004 had hij een hele leuke cd. En dit kwam een jaartje later. En dat heeft een iets andere vibe. Die andere was meer relaxed. En dit is een beetje vrolijk strand ook weer. Ja, dat komt door de warmte. Dan gaan we allemaal dit soort muziek draaien.

0: Hey, we hebben een paar lekkere nummers en die zijn allemaal heel erg lang. Dus we gaan snel door, want anders dan komen we er natuurlijk nooit.
1: En dit is de Soul Kitchen.
2: Het was maar een origineel van Tina Gardner en Heartbeat.
0: Goed om te weten.
2: Schrijft u even mee.
0: Hubert Eaves III. Het nummer Made Her For Me. En dat is een
1: funky smooth jazz in the Soul Kitchen.
0: En dan hoor je ons na de korte break weer terug met Paul Brown.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste was van mij, hè?
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: ondertussen even met de administratie bezig.
1: Ja, dat liet ook gebeuren. En dit was Paul Brown van zijn laatste cd uit 2025.
0: Opschrijven.
1: So Much to Say en het nummer Summertime. En we hebben een thema. Hou eens op een geschreven.
0: Even noteren allemaal,
1: hoor. Even
0: voor de Buma-stemraar.
1: Oh ja, voor de Buma-stem. Eindelijk weer is Paul Brown. Het is lang geleden. Nou, we schieten meteen door, want anders gaan we die allemaal niet halen.
0: Zo.
1: Dan Silva is de volgende. En zolang het op de 1 is, dat is eigenlijk net zoals de funk, dan is het goed. As long as it's on the 1. Kijken of we nog meer zomerse nummers hebben. We hebben echt een thema vanavond.
0: En duiken we de ethisch nog even in, zo trouwens?
1: Ja, dat moeten we ook wel weer eens doen, hè? Gaan we doen.
0: Lekker.

0: klinkt wel heel ethisch dit, hè?
1: Ja, maar dat is het niet. De ethisch zijn we nog niet aan toe. Dit was, we kijken, waar zijn we ook weer? Hier. 2001.
0: Ja, ze hebben een apparatuur met, van zwaar metaal met mahoniehouten zijkanten. Hebben ze weer tevoorschijn getoverd en aangesloten.
1: Aha.
0: Ja, die kasten, grote kasten hebben ze met apparatuur.
1: Oh, die.
0: Er zat hout omheen vroeger, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Moest wel stevig zijn, natuurlijk.
0: Je moest het met z'n tweeën tillen.
2: It's Thursday night, and this is the Soul Kitchen.
3: 1, 2, 3.
1: Joe Thomas. Joe Thomas is een nieuwe man. New man. Dat nummer Approach.
0: Hij is in het groen vanavond.
1: Helemaal in het groen. Want het lijkt wel lente. Heb je het gras gezien? Ja. Hoe mooi groen dat is tegenwoordig.
0: Er stonden zelfs sneeuwklokjes. Hoe heet het die? Ja, sneeuwklokjes.
1: Sneeuwklokjes?
0: Ja, in de, hoe heet het, Frederikspark.
1: Hé?
0: Eh? Ja, ga eens kijken. Ja.
1: Helemaal in de war.

0: het is zover hoor. Eindelijk tijd voor...
1: daar zitten we weer.
2: Ethisch.
3: Aha! Daar is er iets!
1: Sorry.
3: Hartelijk welkom in onze show!
0: Nou,
1: dank u.
0: Graag gedaan.
4: Soul Kitchen Dance Classic.
0: We gaan even naar de 80's. Oftewel Lonnie Liston Smith en Never Too Late.
1: Toch nog gezellig.
0: Pannetjes erbij. Ik vind het nummer behoorlijk zomers klinken. Klopt dat?
1: Nou, dat klopt, ja.
0: We hebben een thema. Alweer.

0: Om wat eigenlijk? Turn love around. Om je geliefde, nee, om... Wat is nou een goede vertaling daarvoor?
1: Om nog eens terug te komen.
0: Ja. To turn it around. Om te zorgen dat het wel de goede kant op gaat voor jou.
2: En deze is voor mij.
0: Wow. Oh, hey, ja, deze.
2: Ronnie.
0: Splinternieuw uit 2026. Van Ape LaMarca. En het nummer Said What You Said.
2: Oh, wat sad.
0: Nee, hij zei het. Heel jaren 70. Hartstikke leuk. Luister.

0: lekker, hè, dit?
1: Nou, heerlijk. Komt het uit de jaren 70, toch?
0: Nee, het komt uit dit jaar. Het komt van de cd It Depends on Who You Ask. En dat nummer Said What You Said. En het is inderdaad, dat komt door dat harmony zingen erin, denk ik. Een beetje Steely Dan-achtig ook.
1: Nou, heel relaxed.
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel zo relaxed dat we gaan nog zoiets doen. Dit keer echt uit de jaren 70, namelijk 1979.
1: Hoort het aan het ruisje?
0: Dat is een jaren 70 jaar ruisje, is dat?
2: Uh-oh.
0: Ja. Wat is het dan eigenlijk? Ah. Tijd voor een wel heel zomers nummer.
1: Ja. Een hele boel hier.
0: Oftewel Supertramp en Take the Long Way Home.
1: Nou, dat gaan we doen zo.
0: Met een omweg.
1: De Drimerenweg.
0: Je luistert naar de Soul Kitchen nog tot 10 uur. Op deze laatste Soulavond. Onderavond Soulavond. En dan gaat het helemaal op de schop. Vanaf 5 oktober, geloof ik. Ja, maandag 5 oktober wordt het helemaal anders. Alleen de Soul Kitchen, die blijft.

0: Kun je een beetje een mondharmonica spelen, Jeroen?
1: Lekker. Dit is ook weer jaren 70 Harmony, hè, dit?
0: Gezellig, hè, gezellig.
1: Gezellig.
0: Toch nog gezellig.
1: Is dat een hint?
0: Nee, hoor. Het steekwagentje met de platen van Maurice komt ook binnen. En daar is Maurice zelf ook.
1: Hey. Het steekwagentje. Ja, dat zijn nog ouderwetse platen.
0: Drie kratten bovenop elkaar gestapeld op een steekwagen. En daar komt hij elke week mee de studio in rennen.
1: Nou, dan rest ons nog maar één ding. Namelijk dit knopje en dat knopje. En dan gaan wij plaatsmaken.
0: Nou.
2: Dennis en Jeroen, Almere Radio.

0: verder met de jaren 80. En daar besluiten we mee. Namelijk van Regina Bell.
1: Nou.
0: En heel toepasselijk, Show Me The Way.
1: Doe de bedstee hier.
0: Daar is, daar is het gat van de deur.
1: Nou, wat rusten dan, hè?
0: Ja, zeker. En volgende week dan zijn we er gewoon weer.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben erover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer radio.
0: Dit is Nice and Soul met Maurice Gerrits.

Conscience hoorde je hier in het begin van deze Nice and Soul op Meer Radio. De laatste Nice and Soul in de nieuwe programmering blijft alleen de Soul Kitchen overeind staan. Dan wordt dit programma volgende week Nice and Slow, zoals ik het gewend ben. Dat. Eventjes de boys van de Soul Kitchen bedanken voor de afgelopen 2 uur. Serieus fijne radio. Absoluut. Deze hoor je niet al te vaak.

Ja, heb je hem nog niet gecheckt, dan zal ik dat zeker even doen, want het is absoluut de moeite waard. Bruno Mars van het album The Romantic, hoorde jij Cha Cha Cha. Trouwens, daarvoor nog Janet Jackson samen met de Q-Tip en Joni Mitchell. De Disco Guy edit van Got Till It's Gone, hier op Meer Radio. Nou, als we dan toch over nieuwe platen gaan hebben. Dit is komt van het laatste album van Prince. Het klinkt een beetje raar, maar het is wel zo van het album Timeless. Hoor jij het prachtige With This Tear. With

0: scoorde haar hits in de tweede helft van de jaren 80. Ik heb het over Jackie Graham. Tegenwoordig is jaartje of 70. Still going strong.
1: Nice and soul.
0: Goed moment om haar eventjes een mooie 2-van-1 van te maken. Dit is Breaking Away.

0: Ja, hoe vaak je dit ook hoort, het gaat nooit vervelen ook, hè. Och, wat een plaat. Muddy Waters, you're the manage boy hier in Nice and Soul. En dus volgende week gewoon weer Nice and Slow. Vanaf 4 oktober. En kom maar door met je verzoekjes. maar de Soul gaan we zeker niet uit het oog verliezen. Wat we ook niet uit het oog gaan verliezen is deze mooie van Gregory Porter. Je hoort het prachtige Hey Laura.
1: Hey!

Officieel heet ze J.Z. Hawkins. Oftewel gewoon Etta James, geboren in 1938. Overleden in 2012. Ja, prachtige Adlast hoorde je hier. Nice and Soul op de donderdagavond, Soulavond. De laatste donderdagavond, Soulavond. Want Soul & Six gaat ermee stoppen. De Funk Factory gaat ermee stoppen. De Soul Kitchen gaat wel gewoon lekker blijven bestaan. Ik bedoel, op donderdagavond kun je gewoon lekker luisteren naar Dennis en Jeroen. En ja, ik kom er wel naar, maar niet met Nice and Soul, maar met Nice and Slow. Dus je kunt het alvast aanvragen. Je favoriete plaat. Komt het helemaal goed. Nu Lenny Kravitz voor jou.

het prachtige After the Love Has Gone. You're the Earth, Wind and Fire. Ik heb nog een kleine verrassing. Straks tussen 11 en 12 hoor je alleen platen in de mix. Dat is om de donderavond, zolavond een beetje een stijl af te sluiten, dacht ik zo. Dit uur ga ik je achterlaten met het prachtige Ordinary People. Your John Legend.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

En Nice and Soul wordt dan gewoon Nice and Slow. Nou ja, het laatste uurtje als een soort hommage aan de mooie donderdagavond, zonavond. Alleen maar met gemixte muziek. Straks onder andere Stevie Wonder, Soul to Soul, Lauryn Hill, George Michael, twee keer het uur. En George Sims straks. Maar nu eerst de Jackson 5 en I Want You Back.

Nog een van de fijne platen uit de jaren 80. Joy Sims kwam into my life. De eerste DJ edit. Nice and Soul. Voor de laatste keer op de donderdagavond Soulavond. Terug voor jou, The Rolling Hill, Do Up That Thing. Ook nog Stevie Wonder komt eraan met Superstition. Meer steeds van George Michael. I Want Your Sex hoor je nu.

Je hoort hem hier, Nice and Soul. Op de laatste donderdagavond, zonavond. Met in de mix straks ABBA. Ook nog Sistel Sledge, Snap. Maar nu is The Real Thing. You to me are everything.

Ja, je kunt dat al staan vragen voor Nice en Soul voor volgende week. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Gaan we kijken wat we voor jou kunnen doen. Straks ook voor jou, Cecil Sledge. Maar eerst ABBA, Your Dancing Queen.

in Nice and Soul. Waar ik nog een paar hele fijne platen voor je heb. Onder andere straks Jerry Burton en Bad Habits. Ook nog Janet Jackson en Nasty. En ook nog Adele uit Rolling in the Deep. Maar eerst de SOS Band. Just Be Good to Me. Hoor je die?

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen. Omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Bakkers, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meda, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sipi Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon.